0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor zijn eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
0: Bingo non-stop.

Hij weet niet dat er straks andere tijden komen. Een beer, zijn beste vriend, ligt in zijn armen. Daar praat hij mee, daar slaapt hij mee. Hij kijkt en lacht naar mij, wil bij me spelen. Op tafel ligt wat snoep, dat wil hij met me delen. Zijn ogen zeggen mij,

dat zal ik jou echt beloven. Kon hij me maar verstaan, want ik zou dan zeggen, kom dicht tegen me aan.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: niet langer blijven. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. Een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Utrecht mag niet doorgaan. Die stond gepland voor komend weekend. Burgemeester Dijksma steekt er een stokje voor omdat het verboden is om de snelweg te betreden. Demonstranten mogen wel van zich laten horen op het Domplein en krijgen straf als ze toch de snelweg opgaan. Utrecht is er niet zeker van dat er geluisterd wordt en waarschuwt alvast voor verkeershinder. In de wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De automobilist is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgraaflandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat nu ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar zomer. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt in het elektronisch patiëntendossier, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. En dat stonden ze ruim 2 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat het gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het weer, het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind en het wordt rond de 25 graden.
4: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Hoi, hoi, hoi. Hoi, het is woensdag. Yep. En het is 1 juli. Ja, het is 2026. Goed dat je erbij bent in ieder geval, hoor. Jorden, doe maar. Het is woensdag, de week al midden en een nieuwe maand. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race en lekkere muziek. Daar word je blij van. Hier is Cloud.

La da da, Claudio, het is lekker zondag buiten. Als ik zo met een schuin oog naar buiten kijk. Gisteren waren een heleboel stapelwolkjes. Het was bijzonder weer eigenlijk wel. Nou, vanochtend na deze zondagperiode krijgen we ook wat stapelwolken. Het blijft overal droog en hier en daar misschien een buitje. Er zou wat kunnen vallen. En het wordt een graadje of 24 in Utrecht. Morgen en overmorgen wat frisser zelfs. 21 graden. Windkracht 3 wat ik zeg, hier en daar een buitje. Morgen misschien iets meer, maar het is echt een verwaarlozen hoor. Dan gaan we kijken naar de situatie op de weg, de A2. 14 kilometer file naar Utrecht toe, tot en met knopende Eveningen. Hou er een beetje rekening mee. De A12 dan, Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Nieuwebrug en Heimelen op dit moment. En de A12 Utrecht richting Den Haag, de andere kant op. Dan kom je in de 10 kilometer file door een afgevallen lading. Er zijn 3 rijstroken dicht tussen Nieuwebrug en knopende Gouwen. Dus als je richting Den Haag gaat rijden, dan moet je daar rekening mee houden. De A27 Utrecht richting Gorinchem. 7 kilometer file tussen Houten en knopend Everdingen. En dan de A28. 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dan hebben we alle files wel gehad. Kunnen we lekker doorgaan met muziek op deze woensdag. Hier is Sineke. Ik doe wat ik wil.

Ik doe wat ik wil, Sieneke. Nou, sommige dingen mag je niet doen. Tot en met vandaag is er nog een verbod in het zwemmen in open water. Want afgelopen zaterdag op zondag regende het heel, heel hard. Na een hele lange periode van droogte. En door die hevige regen krijg je dan rioolwater in het oppervlaktewater. En dan kunnen virussen en bacteriën daarin in zitten. En daar kun je last van hebben. Zeker in Utrecht en trouwens in de hele provincie Utrecht. Daar is gewaarschuwd voor het zwemmen in oppervlaktewater. Vlakte water. Bij heel veel regen kan het riool dus het water niet altijd verwerken. Dan gaat het over het oppervlaktewater wat ik net noemde. En dat noemen we overstort. En de waterkwaliteit is dan 3 tot 5 dagen slecht. Nou, tot vandaag moet je een beetje uitkijken. Zwem je toch in het water, dan is de kans groot dat je, groter moet ik zeggen, dat je ziek wordt, omdat er allerlei ziekteverwekkers in het water zit. En daarom raadt het waterschap nu af. Nou, gisteren is een sluis open gegaan richting het westen van Nederland. Dus ik neem aan dat dat nu wel weer allemaal redelijk oké is na vandaag. Als je in open water hebt gezwommen en je krijgt maag- of darmklachten, dan moet je even kijken op thuisarts.nl bij diarree of overgeven. Houd de klachten aan en maak je je zorgen. Dan moet je met de huisarts contact opnemen. Dus tot vandaag wordt er eigenlijk afgeraden om nog te zwemmen. Daarna is het allemaal weer mogelijk. Nou, kijk eens even aan. Het is woensdag en de hoogste tijd voor de nieuwe single van Roxy Dekker, Superstar, hier bij Bingo FM. Ja, even wennen, maar het is een erg, erg leuk liedje weer, hoor.

0: maak me nou niet gek.
1: Samuel Welten en Little Kleine en maak me nou niet gek hier bij Bingo FM. Dit weekend, aankomende zaterdag, is de eerste Utrechtse City Walk. 5000 deelnemers die gaan dan door de stad wandelen. Ik vind dat altijd heel knap, hoor. Utrecht City Walk wordt georganiseerd door Le Champion en bleek direct een groot succes. In korte tijd was het evenement helemaal uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 6, 12, 18 of 25 kilometer. En je gaat dan langs karakteristieke plekken, historische grachten en groene stadsparken. Alle routes die starten en eindigen in het Moreelse Park en zijn op loopafstand van het Utrecht Centraal Station. En vanuit deze locatie vertrekken de wandelaars voor de tocht door de stad. Er wordt aandacht gevraagd bij Utrecht City Walk voor de Stichting Kinderen Kankervrij. Altijd goed. Officiële goede doel van het evenement. En bedrag dat de deelnemers hebben ingezameld en gedoneerd wordt ook nog eens een keer aankomende zaterdag bekendgemaakt. Altijd fijn. Hier is Circus Custus en Verliefd.

ja, een goede vraag. Ben je nog altijd bang, Gerard Joling? Maar vanavond. We gaan het nieuws van 8:30 met Glennis Grace. Ik ben niet van jou. Ik ben benieuwd. Ik hoor het Glennis al zeggen. Ik ben niet van jou. Geweldige zangeres. En ik ken haar persoonlijk een heel klein beetje. Tot

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Utrecht mag niet doorgaan. Die stond gepland voor komend weekend. Burgemeester Dijksma steekt er een stokje voor, omdat het verboden is om de snelweg te betreden. Demonstranten mogen wel van zich laten horen op het Domplein en krijgen straf als ze toch de snelweg opgaan. Utrecht is er niet zeker van dat er geluisterd wordt en waarschuwt alvast voor verkeershinder. In de wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De automobilist is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgraaflandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat nu ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar zomer. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt in het elektronisch patiëntendossier, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. En dat stonden ze ruim 2 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat het gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het weer, het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind en het wordt rond de 25 graden.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

had heel lang geleden Corrie in de regels. En toen Corrie Konings solo ging, is Hanny in haar plaats gekomen. Hanny in de regels had je toen een heleboel liedjes heeft ze opgenomen. En dit was een van haar solo liedjes. Dat moet echt een liedje zijn. Ik had gewoon even zin in Hanny. En ik vraag me toch echt af hoe het met Hanny zal zijn. Is ze gelukkig? Woont ze nog steeds naast Frans-Duits? En wil ze nog steeds helemaal niets met de showbusiness meer te maken hebben? Het zou zomaar kunnen. Hanny, en dat moet echt de liefde zijn op deze woensdag. Een splinternieuwe maand met een heerlijk, lekker liedje uit, nou wat zal het geweest zijn, jaren 80, hè, eind jaren 80. Nou, mensen, ik heb heerlijke muziek. Ferry de Lits en Shaq, Baco in Monaco. Ik ben er nooit in Monaco geweest, weet je, wist je dat? Ik ben wel heel vaak in Zuid-Frankrijk geweest, maar Monaco heb ik eigenlijk nooit betreden. Robert Pater, die heeft een nieuwe single, blijft toch bij mij. En ik begin met Mike Petersen, die met Jesser dit liedje opnam. En de vader van Jesser moest er aan te pas komen om zijn zoontje de studio in te rammen, want die had wat andere dingen te doen. Uiteindelijk werd het dit liedje, Altijd bij jou zijn, hier bij Bingo FM op deze woensdagochtend.

Ja, Mike Pietersen vertelde dat aan. En dan had Jesse geregeld om mee te doen in de studio. Maar Jesse kwam niet opdagen. Dat hebben rappertjes. En dan een beetje de reputatie van, nou, we zien wel. En die vader van Jesse is toen achter hem aangegaan. Die heeft gezegd, en je gaat nou met Mike dat opnemen, met Piet, dat liedje opnemen. Want Mike Pietersen heet eigenlijk Piet. En dus die heeft echt met de stok in de studio achter Jesse gestaan. En uiteindelijk is het een leuk liedje geworden. En ik had hem een tijdje niet meer gehoord. Ik denk, ik ga hem weer eens even draaien. Het is mooi buiten, hè? Als je zo kijkt. Het is windstil. Ach, man, oh man, oh man. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2, Zethogebos richting Utrecht. Als je in Utrecht komt rijden, 13 kilometer tot en met knooppunt Everdingen. En alles wat daartussen zit vanaf Zethogebos. Hou er daar een klein beetje rekening mee. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En tussen Nieuwebrug en Heimelenstad vervolgens ook nog 3 kilometer file. En dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Ik zeg het maar, ik doe het normaal eigenlijk nooit. Maar er is 16 kilometer file door een afgevallen lading. Welke lading wordt niet vermeld? Maar 3 rijstroken zijn dicht tussen Woerden en knooppunt Gouda. Dus wil je naar Den Haag rijden via de A12... Ik zou misschien even nadenken of er een andere route mogelijk is. Ik zou niet weten wat. Dan moet je helemaal omrijden via... Nou ja, ik zit gelukkig niet in een auto. Ik wens je dus succes mee. Ten slotte de A28, Amersfoort richting Utrecht. 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En over de A27 heb ik nog wel wat mededelingen. Ik ga de nummer even vertellen. Breda richting Utrecht. De weg is afgesloten tot 17 juli. En Utrecht richting Breda. Als je die kant op wil, de A27. Daarom zeg ik ook de A12. Ik zou niet weten hoe je... Ja, moet je helemaal via Amsterdam rijden. Maar goed, dat zou ik je niet aanraden. Utrecht richting Breda, de A27. Ook daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht tot 3 augustus. Moet je echt rekening mee houden. Het is een graadje of 14 à 15 nu in Utrecht. En we gaan zo de 23 graden aantikken vanmiddag. Ik heb Robert Pater hier, blijft toch bij mij. Die Robert Pater volg ik al een tijdje. Hij heeft wel leuke liedjes, maar hij kan niet lullen in interviews. Hij zegt ja en nee. En dat, je moet tegenwoordig ook wel wat kunnen vertellen, hoor. Dat is toch ook wel een dingetje. Dus zou Robert Pater aanraden om eens bij de nonnen in Vught te gaan zitten en een cursusje interviewtraining te gaan doen. Want aan de liedjes ligt het niet. Maar ja, dat doorbreken, dat is toch wel een dingetje. Daarna Ferry de Lits en Shaq en Baco in Monaco. Ja.

Monaco in Monaco. Ruim 15 miljoen euro per jaar is er gestoken in overvecht. Maar onduidelijk is of het nou echt effectief is. Ja, overvecht dat scoort op talloze gebieden. Armoede, kansongelijkheid, onveiligheid. Slechter dan andere wijken in Utrecht. Jaarlijks wordt er ruim 15 miljoen euro gestoken in tientallen projecten om de wijk te verbeteren. En wat komt er nou uiteindelijk uit? Nou ja, het is een dingetje. Het geld gaat naar zomeractiviteiten voor kinderen. Extra jongerenwerkers, vergroening en verduurzaming van appartementengebouwen. Voorschoolse educatie voor jonge kinderen en aanpak van schulden. En er is een zak met geld voor de bouwplannen voor 2500 woningen op de plek van winkelcentrum Overvecht. Weet je nog, daar gaan woningen vrij zijn. Beneden kan er dan geparkeerd worden. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. En 750 nieuwe woningen, ook bij station Overvecht. Het doel is een meer gemengde wijk. En nu nog is er 2/3 sociale huur. Ik weet nog heel goed dat Overvecht gebouwd werd toen ik op de lagere school zat. Gingen een heleboel kinderen uit Zuilen richting Overvecht, omdat je daar flats had. Met onder andere douches en dat was heel luxe. Nou ja, in Overvecht is er een groot probleem op dit moment met jongeren. Er is overlast en er is een hoop ellende daar, hoor. Want ja, de overlast door jongeren is toegenomen met maar liefst 46%. Meer meldingen bij de politie. En dat is echt sinds vorig jaar. In de afgelopen tijd, dat weet je, sloeg de vlam hartelijk in de pan. Weet je nog, politie met de bus die zich moesten verdedigen tegen jongeren die met vuurwerk en stenen stonden te gooien. Wat gaat er nou gebeuren? Nou, heel veel betrokken wijkbewoners en Utrechtse raadsleden die krijgen rijkhalsend uit naar een onderzoek van de Rekenkamer. Dat zou al gedaan worden. Dat zou al gemaakt zijn. Maar dat werd tot woede van een heleboel politici en ook mensen uit de wijk teruggetrokken. Weet je nog? Dat werd gedaan door en wordt gedaan door de Rekenkamer. Nou, na veel kritiek is besloten dat de Rekenkamer een nieuw onderzoek gaat uitvoeren. En dat is eind volgend jaar klaar. Oh. Nou, op papieren ziet er prachtig uit, maar wat gebeurt er nu echt met al dat geld? Het gaat helemaal niet beter dan Overvecht, zegt een betrokken inwoner die anoniem wil blijven. College van BNW concludeert in een brief van de gemeenteraad dat een langdurige wijkaanpak noodzakelijk is met meerjarige inzet om duurzame vooruitgang te realiseren. Dat is een zin die we al heel lang kennen en ook al heel lang lezen. Ik hoop dat het goed gaat met de wijk Overvecht, want er zijn ook genoeg leuke dingen. Mijn moeder heeft hier jarenlang gewoond. Ja, weliswaar in een bejaardenhuis, maar dat was hartstikke fijn daar. In ieder geval, er zijn ook hele fijne plekken en geweldige initiatieven. Ja, en ook een open ellende. Ik ben benieuwd. Ik hou je ervan op de hoogte hier bij Bingo FM. We gaan naar een klassieker van Peter Koelewijn. Mij, oh mij, mama, wat was ik blij. Een liedje waar ik altijd gelukkig van word. Het is een rock'n'roll liedje. En er staat er wel Peter Koelewijn. Nou, hij had zijn bandje altijd bij zich in die jaren. Peter Koelewijn en zijn rockets. En mij, oh mij, mama, wat was ik blij. De volle 100 pond klaar. Zou Adam zeggen.

0: je zou aandammen. Ja, misschien weet je dat niet. Misschien ben je niet christelijk opgevoed. Maar er is een verhaal dat Adam en Eva door de schepper uit klei zijn gemaakt. En daarna een levensadem hebben ingeblazen gekregen. Ik ga een levensademtje halen richting het nieuws met Busy.
1: Wow, wow.
0: En het weekend. Ik ben zo weer bij je terug. Nog een uurtje.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
1: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
0: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
2: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
0: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

dat is fijn om te weten. Je hoeft toch niet naar huis. Marco Borsato hier bij Bingo FM. Woensdag 1 juli, een nieuwe maand 2026. Goedemorgen. De dag begint met de ochtendshow. 2 uur alweer en natuurlijk...

Mañana is good enough for me. Waarom heb ik dat nou in mijn hoofd? Rolf Sanchez hoorde je hier bij Bingo FM. En hij deed het samen met Bilal Wahib. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2, 3 kilometer file Utrecht richting Amsterdam... tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dat was een klein grapje, want ik hoorde je dat. Als je naar Utrecht komt, tot en met knooppunt Everdingen... staat 16 kilometer file. Ik zeg het maar even voor alle zekerheid erbij. Dat doe ik toch de laatste dagen maar. A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file... tussen Bodegraven en Woerden. En dat zijn de hele grote files. Op dit moment ga je naar Den Haag... dan heb je nog steeds een probleem op de A12. Als je via de A12 wil, 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Er was een lading afgevallen van een vrachtwagen. 3 rijke stroken zijn nog steeds dicht tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Dus dat is echt wel een dingetje hoor. Houd daar in ieder geval rekening mee. Voor de rest, niks aan de hand. Dat is fijn. Daardoor kunnen we lekker door met muziek. We zingen met Zoe Levi en Sneller.

zo weer die vaai en sneller en ik zing. Je bent nooit oud om te leren. En wat ik dan weer lees op de pagina nieuws30.nl... ben ik echt heel verrast. Er is een herdenkingssteen geopend op het Werkspoorplein in Zuilen. En de steen die werd vrijdag onthuld door wethouder Dennis de Vries en Wim van Scharenburg. En Wim is oud-directeur van het Museum van Zuilen. En hij werd door de wethouder grappend Wim van Zuilenburg genoemd. Hoe komt dat nou? Elink, de stichter Willem Elink Schuurman, daar is een steen voor geopend. En Elink, die heeft zijn naam eigenlijk gegeven aan die hele wijk, Elinkwijk. En de voetbalclub Elinkwijk. Maar hij heette dus Elink Schuurman. Moet je nagaan. Dan zou er een wijk kunnen verschijnen in Utrecht die dan Fredwijk heet. En ook de voetbalvereniging Fredwijk. Maar Elinkwijk is dus vernoemd naar meneer Elink. Dat was zijn voornaam, Elink Schuurman. Hij was een pacifist en hij was van de SDAP, de Socialistische Democratische Arbeiderspartij. De voorloper van de PvdA. De PvdA, die partij die helemaal verdwenen is. En hij was pleitbezorger op het recht voor dienstweigering. En hij was een sociaal bewogen man die zich inzette voor het welzijn van de arbeiders. En daardoor was hij betrokken bij de tuinstadbeweging. En die tuinstadbeweging dat bepleit een goede huisvesting van fabrieksarbeiders door het bouwen van speciale woonwijken met ruime eensgezinswoningen, met tuintjes waar ze hun eigen groente in konden kweken. En Elink Schuurman, zijn familie, die bezat een flink stuk grond aan het Merwedekanaal. En toen de werkspoorfabriek zich hier vestigde, vlakbij hier bij de wijk Elinkwijk, kon deze terrein kopen voor een zacht prijsje, maar wel onder de voorwaarde dat ze een tuindorp zouden bouwen. En daarom heet het wijkje Elinkwijk. Nooit geweten. En nooit geweten dat het vernoemd was naar een meneer. En bij die onthulling van die steen afgelopen vrijdag waren zijn achterkleinkinderen en bed-achterkleinkinderen ook aanwezig. Moet je nagaan, joh. Nou, zo leer je nog eens wat over de wijk Zuilen. En de wijk Elinkwijk, vernoemd naar Elink Schuurman. Nooit geweten, zo zie je me weer. Je kunt het hele verhaal vinden op nieuws030.nl. Nieuws030.nl. Leuk verhaal, hè? Echt, ook nog nooit over nagedacht en ook nog nooit geweten dat het naar die man vernoemd was. En ik kwam mijn hele leven al vlakbij Elinkwijk. Ja, eigenlijk op een paar meter afstand. Nou ja, hier is Robert van Heem, het zandloopster.

Bram van der Ven, als we gaan, tja. Utrecht is een grote stad en alles wat je om je heen ziet is bedacht en ontworpen. En dat heet architectuur. De architectuur van een stad. Aorta is een architectuurcentrum in Utrecht. En die slaan alarm over een voorgenomen bezuiniging uit het nieuwe Utrechtse coalitieakkoord. Morgen gaat er over gedebatteerd worden over het nieuwe akkoord. En als de plannen van de coalitie, die bestaan uit twee partijen, Pro en D66, doorgaan, dan wordt de jaarlijkse gemeentelijke subsidie volgend jaar gehalveerd en verdwijnt deze vanaf 2028 volkomen. En volgens Aorta komt daarmee het voortbestaan van de organisatie onder druk te staan. En dat is een dingetje. Ja, er is een structurele gemeentelijke subsidie van bijna een ton. Dat is goed voor een derde van de begroting van Aorta. En zij zeggen, wij zijn een onafhankelijk platform waarin inwoners en ontwerpers en ontwikkelaars en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de inrichting van de stad. En dat is wel belangrijk. Hoe ziet de stad eruit? Hè? Niet dat er weer zo'n lelijke hoge treinen verschijnt. Alhoewel dat in de jaren 70 vooruitgang was, zien we dat nu als heel lelijk. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Aorta zegt, ja, weet je, we hebben net ook een ontwerpenwedstrijd, hebben we het ook hier gehad op de site, over elektriciteitshuisjes in Utrecht opgezet. Nou ja, Dirk-Jan van Vliet, raadslid van D66, een van de twee partijen die zeggen, we houden op met de subsidie. Die zegt, ja, het is een noodzakelijke maatregeling. Het is een van de bezuinigingen die echt pijn doet. Voor onze kerntaken geeft het Rijk ons niet voldoende geld. Dan moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden. En die keuzes, daar gaat heel veel over gesproken worden morgen. Want afgelopen weekend was er ook een herrie in de Slagstraat. Daar zat de fractievoorzitter van Pro, Robert van der Zwet. En ja, die had ook allerlei verhalen. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Dit is meer zoiets van, wij weten wel wat goed voor u is. Maar ja, dat heb je nou helemaal in de democratie. Ze hebben de meerderheid en dat zeggen ze ook. En ja, de meerderheid heeft gelijk. In het debat morgen zullen oppositiepartijen volgens Van Vliet van D66... die zegt, ja, het is een noodzakelijke maatregel, dat de Aorta ongetwijfeld vragen stellen over de bezuinigingen. Maar ja, dat is niet het enige wat besproken zal worden. Want er is dus een nieuw coalitieakkoord. En morgen is dat debat. En ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. En hoe de twee partijen die nieuwe coalitie gaan vormen zich gaan opstellen. Want ik heb het vermoeden dat het vrij autoritair is. Maar dat kan aan mij liggen, hoor. We moeten het afwachten. In ieder geval zijn we een democratie en we hebben al heel lang vrede in het land. En daar gaat Rutje Kot over zingen. Maar ja, bij sommige dingen is het niet zo makkelijk. En dan is het best een beetje ingewikkeld om de vrede te bewaren. Rutje

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en Waalre moeten vandaag definitief dicht op last van de inspectie. Voor sommige ouders blijft de onzekerheid groot, omdat nog niet voor alle kinderen een oplossing is. Begin dit jaar liet de zorgverlener weten te willen stoppen met 4 zorgvilla's, waaronder eentje in Vleuten, vanwege tekort aan geld en personeel. Sindsdien is er voor veel ouders van ernstig zieke kinderen veel onzekerheid. In de wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgraaflandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat gisteren ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt in het elektronisch patiëntendossier, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. En dat stonden ze ruim 2 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat het gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, er staat een matige wind en het is vanmiddag rond de 25 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: was je zat gewoon een beetje fout.
1: Ja, de heren van Benner en Utrecht, dat was het antwoord op Amsterdam van Vlemmingen. Leuk om hem af en toe te draaien. En we hebben dat ooit tot bingo-schijf laten worden. Leuk, de heren van Benner. Ze hebben net een nieuwe single ook uit. Vandaag afwisselend zonnige periode, stapelwolken op een enkele middagbui na. En het wordt zo ongeveer een graadje of 24 in Utrecht. Noordwestenwind 3. En die gaat wel veranderen hoor. Die gaat een andere kant op waaien. We gaan een west-noordwesten windje meemaken morgen. En dan wordt het 22 graden. En vrijdag dan gaan we naar de 23 graden. En is het weer volkomen zonnig. Althans, dat wordt hier aangegeven. Dus heel misschien een middagbuitje. Nou, dat is echt een spatje hoor. En voor de rest de komende dagen hartstikke mooi weer. Er wordt wel voorspeld dat we volgende week weer naar de 30 à 35 graden zouden kunnen gaan. Dus geniet van het mooi weer vandaag en van de komende dagen. En als je dingen buiten te doen hebt, dan zou ik het zeker nu doen als ik jou was. Ach ja, we gaan het wel allemaal meemaken. En het is een mooie temperatuurstaatje als je dat zo ziet voor de maand juni. Vind je niet te gek? Cathy Cotty is gisteren geweest in het Griftpark. De herdenking van de gruwelen van het slavernijverleden. In dit geval de transatlantische slavenhandel tussen Afrika en Zuid-Amerika. In het geval van Nederland. En ook Noord-Amerika. Ja, er zijn vele vormen van slavernij geweest. Maar wij hebben denk ik een herdenking van Cathy Cotty. Dat is voor een heleboel mensen uit de Surinaamse en Caribische gebieden heel belangrijk. En ook voor Nederlanders zo trouwens. Want wat heb je aan slavernij? Geen ene moer. Gelukkig wordt het de dag dat het afgeschaft is. En nou ja. De laatste jaren wordt er heel veel aandacht aan besteed. Dat hoor je straks. Eerst Dino Martin, jong en dom. Ook in Utrecht wou ik zeggen, in het Griftpark. Gisteren was dit denk ik, vandaag is het feest. Roxy Dekker, de superstar, nieuwe single. Maar ik begin met Jeffrey Kuipers en gewoon gelukkig zijn. Hier bij Bingo FM.

dat probeert hij ook in Spanje. En ik zag het al een beetje op Facebook. Hij is bezig met een nieuwe single. Die komt aankomende vrijdag uit. Clipje is al opgenomen in Nederland, volgens mij. Bijzonder eigenlijk. Hij woont in Spanje. In Benidorm heeft hij een kapperszaakje geopend. Ja, toch? Ja, ja. Ik heb nog wat verkeersinformatie voor je. Als je naar Utrecht wil komen rijden, A2, er staat 16 kilometer file nog tot knooppunt Everdingen. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En de A12 de andere kant op, als je naar Den Haag wil, moet je echt even plannen hoor. Want de A27 is ook afgesloten. 14 kilometer file door opruimwerkzaamheden, lading afgevallen van een vrachtwagen. Nog steeds 3 rijstroken dicht tussen Woerden en Knoop.

aan een goldband. Een goldband presenteerde zich in het begin van de carrière als stucadoors die werken met veel poeder. Hè? Nou ja. Dit was de ochtendshow. Ik wens je een hele fijne dag. Ze trouwens een nieuw bandje uit Den Haag die we flink aan de weg timmeren. Flair, onthoudt u die naam, dames en heren. En Maan, die is denk ik ook wel met nieuwe dingen bezig. Weet je wie ook met nieuwe dingen bezig is? Mick Harra was hier een paar weken geleden al. Maar nu heeft hij weer een single uit met Emma Lacqua. En die komen straks in de studio bij John hier op de Hengeveldstraat. Dat wordt hartstikke leuk. Ik heb hem heesters toch voor je. Schat, ik ben oké, mens.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun

0: Hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

waren jochie van 19 jaar oud. Toen stonden ze hiermee hoog in de top 40. Ik kan het niet alleen. Maar ik kan het heel goed alleen. Maar ja, samen is gezelliger en dan voel ik me rijker met leuk.

Uit de badkamerkraan. Ja, dat is een wens van vele mannen, denk ik. Ja, vrouwen misschien ook wel die een biertje lusten. Ja, Pascal is begon zijn carrière in de kroeg. Hij zong namelijk jarenlang in Bollejan en daar leerde ik hem ook kennen. Nou, inmiddels heeft hij vele kroegen in Nederland gezien omdat hij daar uitgenodigd wordt om zijn liedjes te zingen.

0: ze zijn hier. Emma Lacroix en Mick Harren. Zometeen na het nieuws gaan we natuurlijk gezellig kletsen. En dat wordt waarschijnlijk weer buikpijn van het lachen vanmorgen.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en Waalre moeten vandaag definitief dicht op last van de inspectie. Voor sommige ouders blijft de onzekerheid groot, omdat nog niet voor alle kinderen een oplossing is. Begin dit jaar liet de zorgverlener weten te willen stoppen met 4 zorgvilla's, waaronder eentje in Vleuten, vanwege tekort aan geld en personeel. Sindsdien is er voor veel ouders van ernstig zieke kinderen veel onzekerheid. In de wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgraaflandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat gisteren ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt in het elektronisch patiëntendossier, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. En dat stonden ze ruim 2 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat het gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, er staat een matige wind en het is vanmiddag rond de 25 graden.
1: Schaap, met John Schaap.

0: Nee hoor, voor Maurits natuurlijk. Ze zijn hier in de studio. Goedemorgen. Ik begin even rechts, Emma. Oh, wacht even. Moet ik wel je microfoon schuiven overzetten?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Mick.
2: Je begint rechts.
0: Ja, dat is mijn hand. Oh, we beginnen alweer goed, hè?
2: Rechtsextremistisch.
0: Goedemorgen, Maurits.
3: Ja, goedemorgen, hallo.
0: Ja, ja, als je hier komt, dan kan het uit de hand lopen. Jullie zijn vast gewaarschuwd. Mm-hmm. Ik neem geen blad voor de mond. Nou, ja, heerlijk. Ik ken de Mick inmiddels.
2: Nou, een keer maar eens op.
0: Nee,
2: daar gaat het. Die is 20
3: erger. Ik denk dat Mick mijn biologische vader is.
2: Nee, hij is mijn vader. Ja.
0: Ja, maar weet je, Maurits komt heel bescheiden binnen. Ja, dat is dan de wolf in schaapskleding.
2: Ja, zeker.
3: Ja, als je mij helemaal echt kent.
2: Een slang.
0: Oh, heerlijk. Emma, jij hebt dat fantastische liedje geschreven, Rijk.
1: Ik heb Rijk geschreven.
0: Hoe kom je op het idee om een tekst te schrijven die begint met: ik zit tot over mijn oren in de schulden.
1: Nou, dat is heel grappig. Ik had daadwerkelijk een schuld. Ja. en daar baalde ik ontzettend van. Want soms gebeuren die dingen. Vriendinnen van mij hebben dat ook.
0: Ja.
1: Dan ben je 23.
0: Ik heb de deurbel eraf gehaald.
1: Ja. Nee, maar dan vergeet je een openstaande rekening bij Klarna. En daar baalde ik van. En toen dacht ik eigenlijk van ja, wat. Ik voel me toch wel rijk.
0: Ja.
1: Want ik heb alles. Ik heb gezonde kinderen en een leuke man. En mijn familie.
0: Nou, mooi zeg. Hoe je dat ook zegt.
1: Ja.
0: En je straalt er ook bij, hè, als je dat zegt.
1: Ja, ik weet het. Het is natuurlijk echt zo. Ja, ik ben er heel trots op.
0: Ja?
1: Dat is rijkdom.
2: Nou, en toen dacht ze al rijk. En toen belde ze mij.
0: En toen belde ze
2: jou. Ja, kijk.
0: Toen was de cirkel weer helemaal rond. Ja. Nee, maar en de melodie, hoe kom je daar dan op? Of was het een bestaande melodie?
1: Nee, het was geen bestaande melodie. Ik hoor wel vaak dat het vergelijkbaar is met andere nummers. Sommige mensen zeggen rijk. Ik heb ook wel eens
3: gehoord. Rijk?
1: Ja, sorry. Ja. Sommige mensen zeggen het lijkt een beetje op Leef. Maar
0: ja, misschien wel, nu je het zegt. Ik had hem nog niet gehoord.
2: Ik heb die overgang vanaf het rustige, zeg maar.
1: Ja.
2: Naar het uptempo toe. Het lijkt ook een beetje op dat van. Dat zei ik zelf ook toen ik het hoorde. Ja. Van Leef.
0: Ja, wat goed zeg. Ja. Maar jij hebt dus een muzikaal oor. Heb je muzikale mensen in de familie buiten je opa?
1: Want, nou, in mijn, ik ben geadopteerd vanuit Suriname. En in mijn biologische familie zingt eigenlijk de hele familie.
0: Okay.
1: Iedereen is muzikaal. Hier in Nederland is het wat minder. Opa Henny heeft natuurlijk wel een paar liedjes uit. En hij kan goed drummen en gitaar spelen. Maar dat is eigenlijk. En opa Henny is muzikaal en mijn neven zijn muzikaal.
0: Oh, dus,
1: dat zijn Sander en Jordi Huisman.
0: Dan zit het ergens in de genen.
1: Het zit er toch een beetje in.
0: Ja.
2: Ik moet lachen. Want het is mijn microfoon.
0: Ja, die microfoon gaat echt slap.
2: Het ging naar beneden. Slap. Net een liedje laten horen in de auto. Hij doet het.
0: We kletsen zo meteen door. Eerst is hier de hit. En volgens mij was het ergens in 2007. Toen scoorde Mick Harren deze hit. Sweet Caroline.

0: toch, Mick?
1: Jazeker.
0: Ja, toen ineens.
1: Ineens kwam je boom, was je er? Sweet Caroline, ja, dat is een grote hit.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is jou, eigenlijk jouw Cheerio-moment, toch? Kan ik het wel mee vergelijken.
1: Als ik het nu uitgebracht had en dezelfde aandacht gehad als toen, had ik nou 20 platina platen gehad.
0: Ja.
1: En ik weet nu dat ik mijn mond moet dicht houden overal. Dus ik
0: kan bij mij hoef je mond niet te houden.
1: Nee, maar ik zei gewoon alles eerlijk. En dat kan niet.
0: Hoezo niet?
1: Nou, in het vak waar ik in zit, waar wij in zitten in het entertainmentpark, moet je altijd wel je conformeren aan bepaalde spelregels en mensen die wat in een melk te brokkelen hebben.
0: Ja, maar ja,
1: dus als jij het voor mij iets kon betekenen om op nummer 1 te staan en de muur is hier wit en jij zei tegen mij, komen ze door twee mensen en de muur is rood, hè?
0: Ja.
1: Ik deed dat niet.
0: Nee.
1: Ik doe even een gek voorbeeld.
0: Ja, maar goed, dat ben jij.
1: Dat ben ik wel met je eens. Dat ben jij. En dan zeiden mensen, oh, die gaven een schouderklopje van Mick. Je bent wel altijd eerlijk en recht door zee. Maar die mensen die mijn schouderklopjes gaven, die zaten dan waar ik wilde zitten op een gegeven moment. Weet je wel? Ja. Die hielden wel hun mond. Kijk, ik heb met de tijd natuurlijk, als je ouder wordt, ga je natuurlijk veel meer dingen leren. En dat probeer ik ook aan Emma over te brengen. Wat ze vooral niet moet doen. Ik weet wel hoe het vooral niet moet. Kijk, het is niet, laat ik het zo zeggen. Je hoeft geen ster, je hoeft niet te kunnen zingen om een ster te zijn.
0: Nee. Dat is
1: er zijn heel veel voorbeelden van, waar ik geen naam van ga noemen.
0: Ja. Nee, maar dat ben ik
1: net of je goede mensen om je heen hebt. En als zanger moet je zingen, presteren. En voor de rest heel snel je auto in en een volgende optreden. En lekker naar huis toe gaan. En vooral niet zeggen, dom kijken.
0: Ja.
1: En niks doen.
0: Nou, Emma, je hebt het gehoord. Maurits, ik weet niet of jij zo'n carrière...
2: Nee, ik kan
1: zeker niet.
2: Ik kan absoluut niet zingen, nee.
1: Nou,
2: ik heb zelfs het programma, ken je I Can See Your Voice?
0: Ja.
2: Dat heb ik gewonnen. Ooit een keer, jaren terug.
1: Ja,
2: als de niet-zanger, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, die beelden die wil ik
1: even... nog aan zo. Ja.
0: Maar goed, jij bent dan een hele goede manager, denk ik. Toch?
2: Nou, ik ben nu meer mee voor de gezelligheid.
0: Ja, dat komt dat je hier naartoe ging.
2: Ja, maar Emma is wel de artiest en die doet het creatieve, zeg maar. En Emma zegt wel dat ik dan meer de commerciële hond ben.
0: Oké.
2: Okay. Ja, in de relatie.
1: Ze doen heel veel TikTok en Instagram, hè?
0: Ja,
1: Emma,
0: ja,
1: want als Emma en Maurits. Ze hebben individueel eigenlijk een eigen page, zeg maar, op alle TikTok en Instagram. Ik wil er wel even voor je in. Maar ze hebben ook samen Emma en Maurits. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook in het begin niet. Nou ben ik helemaal, wat dat betreft, dyslectisch qua social media. Maar toen ik dat ging volgen, ik moet wel echt heel erg om lachen.
0: Ja, nou, maar ik moet er nu ook om lachen, hè? Want jij bent echt wel... Ja, de clown, zeg maar.
1: Ik ga het zeggen, want hij zit ernaast. Ik hoef het niet te zeggen wat ik nu ga zeggen. En ik weet niet wat jullie nou luisteren, maar je zal me net een lucky shot hebben. Ik vind eigenlijk Maurits een groter podium verdient. En in die zin op televisie als presentator. Buiten dat hij een clown kan zijn, is hij ook heel goed in zijn woorden. Hij heeft een heel groot woordenschat.
0: Ja?
1: En hij kan echt vanuit het niets, ook natuurlijk met voorbereiding... kan hij echt presenteren. En ik zou het hem echt gunnen als hij een soort... ik zeg al wat gek. Dat is haar opa natuurlijk van Emma. Henny Huisman is Emma haar opa. En een soort Henny Huisman 2.0 is een beetje Maurits. En ik bedoel... ik vind dat hij dat ook verdient.
2: We're helemaal emotioneel.
1: Nee, maar zo'n leuke gozer om te zien. En hij... Als hij niet in een jurk loopt, dan trekt gewoon een pak aan een keertje. Ik doe dit heel goed op televisie.
0: Ja. Nou, ik denk dat je misschien nog wel een mooie carrière kunt krijgen.
2: Ja, laten we het hopen. Ja. Wie weet, ja.
0: Hey, Emma, ik wil graag van jou weten. Hoe kom je nou op het idee, of is dat de manager geweest, Maurits, om TikTok-filmpjes te gaan maken?
3: Nou,
0: ik heb dat ook wel eens geprobeerd. Maar ja, dan werd ik gewoon uitgelachen door de mensen om me heen en ben ermee gekapt.
3: Het is een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Ik was 19 dat ik zwanger ben.
0: Hoe oud ben je nu?
3: Ik ben nu 24. Ons zoontje is inmiddels 4. Ja. En op mijn 19e werd ik zwanger. En toen kregen we op een gegeven moment toch wel nare reacties over ons heen. En vooral Maurits is degene van ons die een beetje last heeft van bewijsdrang. Maar we hadden allebei wel zoiets van oké, we gaan het huis uit. We gaan het helemaal zelf regelen. En we gaan iedereen laten zien dat wij het gewoon flikken als ouders. En dat hebben we gedaan. En online zijn we daar wat filmpjes over gaan plaatsen. Het is eerst begonnen met een verhaal, een storytime. Met hoe dat voor ons was. Om op jonge leeftijd ouders te worden. Nou, die video ging best wel hard. En daarna is het eigenlijk uit de hand gelopen.
0: Vroeger was het heel normaal, hè, dat mensen rond de 18, 19 jaar kinderen kregen.
3: Ja,
2: klopt.
0: Is dat de maatschappij?
2: We zaten ook nog beide op school. Dus dat hielp ook niet helemaal mee. En gewoon veel nare reacties ook.
0: Ja.
2: Ook vanwege haar bekende opa kregen we daar ook weer reacties op. Kleindochter van 19, zwanger. Daar kwamen wat reacties op gekomen.
0: Maar is daar jouw bewijsdrang uitgekomen?
2: Ja, daardoor. Want op straat riep bijvoorbeeld een keer iemand naar mij van... Zo, jij hebt je schone opa wel heel hard nodig nu, denk ik, hè? En toen, dat vond ik zo'n rare opmerking toen. Toen dacht ik, maar ik kan het zelf. Ja. Dus we woonden ook op het terrein bij haar familie.
0: Ja.
2: En daar zijn we ook weggegaan. We wilden het gewoon helemaal zelf doen. Toch die bewijsdrang.
0: Nou, we hebben jullie het in ieder geval heel goed gedaan.
3: Dankjewel.
0: Want toen ik voor de eerste keer een filmpje van jullie deelde... toen zeiden mijn beide kinderen en ook mensen om me heen... van, oh, wat gaaf, ik ken hun van TikTok.
2: Dat is wel heel leuk om te horen.
0: Ja, dus eigenlijk groei je nu een beetje.
2: Sorry, wat zei je?
0: In de bewijsdrang groeien.
2: Zeker. Dus
0: je hoeft steeds minder te bewijzen.
2: Inmiddels aanschouw ik mezelf ook als een icoon en een legend.
0: Ja. Zijn er ook t-shirts van jullie?
2: Zeker. Ja,
0: oh, zeker.
4: Onderbroeken.
2: Ja. I love Maurits en zo.
0: Ja. met zo'n slurfje eraan.
2: Heel klein slurfje.
0: Ik ga een mooi liedje draaien van opa. Een van zijn allermooiste.
5: Als

0: kinderen op de wereld zou ik de vader willen zijn. Of mocht ik ze alleen maar maken, Mick?
1: Nou, daar ben ik mee bezig, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ondertussen. Ja. Ja. Ja, ik ben een hele crash.
0: 6 juli, denk ik.
1: 9 juli,
0: ongeveer. 9,
1: ja. Ja. Ja. Ja, blijf doorsproeien.
0: Ja. Wat dat betreft, wat gebruik je ervan?
1: Ik hou ervan. Wat ik gebruik?
0: Ja.
1: Niks. Gewoon. Ik heb goede genen, denk ik.
0: Ja, jij bent echt potent.
1: En ik ben gezond. Ik rook niet. Zou ik het moeten doen?
0: Ja, dat is ook een ding.
1: En ik drink geen alcohol. En ik gebruik geen drugs. Dus ik ben eigenlijk een unieke artiest in Nederland.
0: Ja, ja, wat dat betreft.
1: Misschien moet ik dat gaan doen.
0: Kom je zo met hetzelfde.
1: Ja. Nee, maar ik ben alleen gezond gewoon. En ik probeer zo gezond mogelijk te leven. En ik ben wel een echt begonnen. Dus ik eet alles wat los en vast zit. Ja. Maar ook daar let ik wel goed op. Ik sport. Maar ja, wat moet je nog meer? Ik bedoel, het heeft niks misschien. Maar ja, misschien heeft het wel mee te maken, hoor. Dat je wel nog steeds vruchtbaar bent. Ik bedoel, het is natuurlijk een raar verhaal, maar het is zo gekomen. Ja. En ik ben er blij mee.
0: Ja, dat is toch hartstikke mooi.
1: Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat je een gezond kind op de wereld zet.
0: Juist.
1: En we moeten het nog afwachten, heel erg het afgelopen. Maar alles is wel getest en zo. Maar het gaat goed.
0: Ja. Mogen we weten of het een meisje of een jongen wordt?
1: Ja, ja? Een meisje.
0: Wat mooi.
1: Ja. We noemen het
0: Zilla. En je
1: noemt het John.
0: Ik dacht, hé, maar.
1: Dat is tweede naam schaap.
0: Ja.
1: Ze loopt op te mekkeren.
0: Oh, heerlijk. Maurits,
2: ja.
0: Nou ja, we hebben het gehad over jouw presentatiekunsten.
2: Mm-hmm.
0: Die laat je ook wel zien in de video's die je maakt. Want jij neemt daarin vaak de leiding. En,
2: mm-hmm.
0: Nou is het zo dat je volgens Mick een hele goede presentatie zou zijn. Maar heb je zelf ook die ambitie? Omdat echt,
2: nee, helemaal niet. Ja, heel graag. Heel graag zelfs. Nee, ik zou heel graag presentator op televisie willen zijn. Maar ja, dat is wel heel lastig om daar tussen te komen.
0: Ja?
2: Ik werk nu wel achter de schermen bij televisie.
0: Wat doe je? Dus
2: ik ben opnameleider. Onder andere bij het NOS-journaal. Of ik doe nu bij het NOS alle WK voetbal talkshows.
0: Okay.
2: Dus ik ben wel dicht bij het vuur.
0: Ja.
2: Maar wel nog achter de camera.
0: Nou, dan denk ik dat dit nog moet gaan lukken.
2: Laten we het hopen. Ja, ik doe er alles aan in ieder geval.
0: En Emma, heb jij ook die ambitie?
3: Om te presenteren?
0: Ja, ik denk dat ze dat ook heel goed
3: doen. Nou, ik zou dat heel erg leuk vinden, maar voor kinderen.
2: Ja.
3: Ja, dat kan ik wel. Ik heb ook een tijdje gewerkt als dansjuf en gastouder. En dat is wel iets waar ik goed in ben.
0: Ja.
3: Voor volwassenen trekt het me niet zo.
2: We hebben het wel eens gehad over dat we wel de nieuwe Carlo en Irene zouden willen zijn.
3: Een soort telekids.
2: Voor telekids, ja.
0: Ja. Ja, dan zou ik zeggen, maak een pilot.
2: Ja.
3: Hartstikke leuk.
2: Ja, waarom zijn we daar zo?
0: Mick helpt je op weg. Die weet hoe het moet.
1: Zeker. Ik heb
3: John, jij krijgt 20%.
0: Ja?
3: Ja. Ja,
1: dat
3: is jouw idee.
1: Ja, zeker. En ik dacht, hij zit er goed deze zomer.
0: Er zijn Nederlandse hits waar ik heb gezegd, koop er maar een ijsje voor. Ga je zo vertellen?
2: Ja,
0: serieus.
1: Ja,
0: echt waar. Ik ga zo uitleggen buiten de uitzending. Het liedje, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
2: Ja.
0: Nu allemaal. Daar heb ik ooit gezegd, van toen iemand tegen mij zei van, John, teken even mee. Zei ik, hij koopt er maar een ijsje voor.
1: Serieus.
2: Ja.
0: Goed, weet je, ik kan heel goed poppetjes tekenen.
1: Ja.
0: Maar contracten, die laat ik altijd aan mijn neus voorbij.
1: Waarom is dat, hè?
0: Ja. Er is iets, en ja, dat is wel even een dingetje, hoor. Maar we gaan hem toch draaien op speciaal verzoek van Emma. Kijk, weet je, Emma, ik had je echt anders ingeschat. Maar ik wou het heel netjes houden, maar dan komt ze binnen. En dan, het eerste wat Emma tegen me zegt is, ga je hem ook draaien, de zon op mijn piemel?
2: Ja.
1: Oh, dat is het liedje van die Sonny M, hè? Ja. Van de kakkeroetjes.
2: Nee, als je Emma echt leert kennen, is ze knettergek. Is ze een beest.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou. Ze haalt zich nu in. Maar.
0: Langzaam en zeker wordt ze zichzelf, hè?
2: Ja, maar er is zelfs een liedje. Ken je dat liedje? Dat is een liedje en die heet Ik heb een piemel en die lijkt op Henny Huisman.
0: Nee, dat
2: is echt een liedje.
0: Nee, dat gaat me te ver.
2: Toen moest ik ooit optreden. Het was een improvisatieshow. En dan kreeg ik wel suggesties van wie ik was en waar ik was. En daarnaast mochten mensen in de pauze op een papiertje een zin schrijven. Nee, gewoon een zin schrijven of een uitspraak. En die hadden we opgevouwen en op het podium neergelegd.
0: Ja?
2: En ik begon een improvisatie. Nou, want ik moest op het strand zijn of zo. Zo'n soort verhaal. Nou, ik loop op het strand en ik zie daar iemand staan. En ik loop er naartoe en ik zeg. En toen pakte ik dat papiertje van de grond. En daar stond op, ik heb een piemel en die lijkt op Henny Huisman. Maar die had zij opgeschreven.
3: In en Henny zat in het publiek.
0: Ja. Oh, dat is verschrikkelijk.
2: Toen ben ik uit de erfenis gehaald.
0: Het is gewoon een nieuw testament. Ja, hier is hij hoor. Sonny M. samen met de Kakaroetjas. Ik moet het wel goed zeggen. En dit zou opnieuw een hele dikke hit kunnen worden. Ik heb

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan.

0: Van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Schaap met John Schaap.

0: afgesproken dat we het verder heel netjes houden.
1: Ja, sorry. Ja,
2: wat een geweldig nummer.
1: Ja. Wat een leuk nummer. Buiknummer.
2: Heel gek. Ja, maar, gek nummer.
1: Ben je ook heel gek?
3: Ja, ik ben wel heel gek.
4: Hou op. Die arme luisteraars.
0: Maurits, we hadden het net over een carrière, zeg maar. Jullie, de nieuwe Carlo en Irene.
1: Ja.
0: Zeg maar in radio ben je ook heel goed. Ik ga even.
1: Oh, dankjewel.
0: Ik ga even een.
1: Goedemorgen. Even zo.
0: Ja, ik had er eigenlijk muziek bij willen doen. Oh, maar als jij nu Rijk zou afkondigen, hoe zou je dat dan doen?
1: Afkondigen of aankondigen?
0: Nee, ik kondig hem maar af.
1: Oh, af.
0: En dan gaan we daarna naar de ontmoeting van Rob de Nijs bijvoorbeeld.
2: De ontmoeting.
1: Ja, dat is een liedje van Rob de Nijs? Ja. Oké, dat is goed.
0: Dus ja. Ja, nou, dan ga je nu het bruggetje maken.
1: Oké, dus we gaan van Rijk naar de ontmoeting van Rob de Nijs.
0: Ja.
1: Oké, moet ik even goed nadenken hoor. Wat is leuk om te zeggen. Ja, dames en heren, dit was het. Fantastische single Rijk, gezongen door Emma Craw en Mick Harre. Mocht je denken, wat een geweldig nummer. Luister hem dan ook even op Spotify. Maak een leuke TikTok-dansjes op. Want het moet viral gaan, het moet een hit worden. Want dat verdient het. Dat gezegd, dat gaat nu al helemaal mis.
0: Serieus. Nee, maar voor de vuurdoop, weet je. Als je mij nu vraagt om een paar regels te zingen, doe ik het niet zo goed. Dus, ongelooflijk.
1: Ja, dan gaan we nu naar de ontmoeting van Rob de Nijs. Of is dat te snel?
0: Je zou kunnen zeggen, we ontmoeten Rob de Nijs, maar dat gaat.
1: Nee, dat gaat niet meer.
0: Daarover gesproken, daarover heel serieus. Ik keek op YouTube en daar zing jij voor Ria Valk, Mick.
2: Ja.
0: Met Rob de Nijs, die echt geniet van je.
2: En die zit te filmen op een gegeven moment. En dan haal ik uit en Ben Kramer zit naast me. En die kan heel goed zingen.
0: Ja.
2: En die zit aan
0: het... Ben is een trouwe luisteraar.
2: Met zijn handje zo van, doe hem maar nog meer uithalen. En op een gegeven moment haalt hij zijn hand weg. Want ik blijf maar... Ik heb al gezegd, als ik in My Way zing en die laatste uithaal... dat moet ik van iedereen winnen. En al moet ik sterven in het harnas. Maar ik blijf doorgaan tot de laatste snik. Ja. En dan zit hij op te kijken en zegt, had je niet verwacht, hè? Had je niet verwacht, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is heel leuk. Ja, dat is met Rob de Nijs, ja. Ik zou ooit nog een keer, maar ja, dat zie je... Hoe moeilijk het is in die televisiewereld. Ik zou ik had groen licht gekregen van zijn management.
0: Ja.
2: En van zijn bandlid, en van een van zijn bandleden had ik dat ik hem zou interviewen destijds. En dan zou ik aansluiten, want een van zijn mooiste nummers vind ik Foto van Vroeger.
0: Ja.
2: Zou ik dan gaan zingen met hem als duet. Dat zat heel ver al in de pen, zeg maar. Ja, toen kreeg je natuurlijk dat hij werd ziek en het ging steeds bergafwaarts. En uiteindelijk is het nooit gebeurd. En hebben andere mensen van de televisie wel een soort documentaire over Rob de Nijs gemaakt, wat hij ook zeer zeker verdiende. En hebben ze het anders gedaan. En geloof ik, de 3J's hebben toen een foto van vroeger gedaan.
0: Ja, die hebben het opnieuw opgenomen.
2: Dus ik werd weer buitenspel gezet.
1: Zoals mijn hele leven.
2: Nee, het is prima.
0: Dat gebeurt je wel vaak.
2: Ja, maar dat is niet anders. Het is wat het is. Ik kan je wel heel druk maken, maar...
1: Mick was ook vierde keus op het liedje Rijk.
2: Dus dat zo is het ook. Ik was vierde keus. Maar zeker ging ik wel opnam.
0: Je hebt eerst de quote bijgepakt.
1: Ja, eerst de quote.
2: Het maakt toch niet uit. Tweede keus, derde keus, vierde keus. Het zal maar zo rotzorg zijn. Mijn moeder zei altijd iets heel moois.
1: Dat was een grapje hoor, trouwens.
2: Ik heb hier heel veel voorprogramma's van grote artiesten met grote namen gezeten. En dan zei ik, ik vind ook die hoofdrol. Dan zei ze, Mick, beter een voorspel dan helemaal geen spel.
0: Juist.
2: Dus, ja.
0: Foto van vroeger vind jij een van de mooiste
2: nummers.
0: Als je aan vroeger terugdenkt, had je een fijne jeugd, Mick?
2: Ik heb een hele goede jeugd.
0: Ja?
2: Dankzij mijn oma en mijn moeder. Mijn vader was er nooit. Inmiddels ook vorig jaar overleden. Mijn biologische vader, ik heb geen contact mee. Mijn broer wel, mijn oudere broer. Maar ik heb een hele goede jeugd gehad door mijn vader, door mijn moeder en mijn oma, zeg maar. En mijn moeder daarbij was een, vier handen op één buik.
0: Ja, ik ga dat mooie liedje draaien.
2: Ja.
0: Heb je een zakdoek voor Mick?
2: Nou, het is wel echt een... Er komen alle ingrediënten in wat met mij te maken heeft. Maar dat is ook een goed liedje, hè?

0: Oh.
1: Ja, Mick.
0: Zo ken ik jou.
1: Mick is een heel gevoelig mens. Mick die kan dat altijd met grapjes verbloemen. En dat is Mick. Toch? We komen heel dichtbij. Emma.
2: Ja.
1: Geef Mick even een kus op zijn wang.
2: Ik ben er helemaal stil van.
0: Nou, dat heb ik liever niet eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Nee. Wel op zijn buik.
3: Ja, 10 centimeter rond.
0: Oh, heerlijk. En dan met tong.
3: Ja, jongens, het gaat weer ergens over.
1: Oh.
3: Hij doet het niet.
1: Nou.
3: Het is ook mooi. Het is, het leven is ook met een lachen en tranen. Het is ook emotie. Het is ook wat muziek is. Maar dit nummer is zo groot. Mensen vergeten heel veel dingen. Maar dit is echt een lied.
1: Ja.
3: Dit is echt een lied wat mensen kan raken. Dat raakt mij altijd.
1: Ja, en als een film prachtig. Zie je het voor je.
3: Prachtig. Ja, als kind ben je onbezonnen. Ja. Onbezorgd en onbezonnen. En dan doe je even allerlei gekke dingen. En
1: nee, ik heb nooit gekke dingen gedaan. Wat heb jij voor gekke dingen gedaan?
3: Ik heb nooit gekke dingen gedaan. maar dan ben je klein en dan ben je nog zo onschuldig. Daarvoor hou ik ook van kinderen en hele oude mensen. Dat is heel gek, want ik zing het ook voor de mensen van tussen de 20 en schijndood, zeg maar. Maar ik bedoel, voor jonge lui. Maar ik bedoel, het is natuurlijk in de grote mensenwereld, zeg maar. Dat klinkt heel kinderachtig. Krijg je met allerlei zakelijke dingen te maken. Veel jaloezie, afgunst. En ik was altijd een straatjongen. Ik zei natuurlijk alles wat er op mijn tong, maar mijn maat was op mijn tong. En dat is natuurlijk niet altijd in dank afgenomen. En ik had wel gelijk. Maar je krijgt geen gelijk in de wereld waar ik in zit.
1: Ja.
3: Leer het Emma, leer ik het nu. Zeg niet alles wat je denkt. Al heb je gelijk, slik die drol door. Ja. En denk aan jezelf.
1: Ja.
3: Denk aan je toekomst. En probeer dat van me aan te nemen. Want er zijn heel veel mensen die alles in de melk te brokkel hebben in de artiestenwereld. En die hebben echt geen gelijk. Maar knik gewoon ja en denk, geef een hand en denk, wat ben jij een lul? Maar zeg het niet, ik zei alles.
1: Draai maar als raan op de toren.
3: En ja, het klinkt een beetje van dat je dan alles maar moet slikken. Dat moet je ook niet doen.
1: Nee, niet alles slikken.
3: Je moet
1: maar
3: verlogenen.
1: Dit, moet je goed naar luisteren.
3: Je moet wel gewoon...
0: Niet alles slikken.
3: Nee, maar je moet wel...
0: Maar je moet
3: jezelf niet verlogenen. Alleen, weet je, Emma kan heel goed zingen.
1: Ja?
3: Dus ik kan nog veel meer dingen.
1: Ja.
3: Ja, ik ga het meteen zeggen. Ze schrijft kinderboeken. Ze maakt babynestjes. Dat zijn
1: echt
3: die grote manden met allerlei babyspulletjes in. Waar je ook een baby in kan liggen als ze op visite is. Het ontwerpt ze allemaal. En ze voert ook nog drie kinderen op. Maar zo neem ik in.
1: Ja.
3: Twee kinderen. En ga er maar aan staan. En je hebt natuurlijk een huishouden. En ze kan echt goed zingen. Maar ja, dat neemt natuurlijk ook allerlei prikkels met zich mee. En dan heb je wel eens dat je niet heel lekker in je vel zitten. Dat heb zij ook, maar dat heb ik ook. Dat
1: heb ik ook.
3: Op een andere manier.
1: Heb ik ook.
3: Iedereen.
1: Ja.
3: Alleen bij één komt het dan... En dan ben je natuurlijk de kleindochter van bijvoorbeeld Henny Huisman. Waar alles natuurlijk met een vergrootglas wordt genomen. En dan ben je gelijk afgeschilderd als een van de misschien halve debiel.
1: Ja.
3: Maar het is absoluut niet. Het is een heel intelligente meid. Met een heel hoge IQ. Tenminste, dat vind ik. En als men naast me in de auto zit... Dan kon mijn dochter zijn. Maar dan denk ik, nou... Ja, weet wel van wanten, weet je wel. Echt goede, gewoon
1: knap,
3: goede gesprekken.
1: Ja.
3: En ze kan heel goed zingen. En ik bedoel, ik heb er niks aan wat ik nu zeg. Bijvoorbeeld geen belangen bij. En ik hoop gewoon dat zij doorbreekt en leert van mijn fouten.
1: Ja. Je had het er net over, hè, dat iedereen wel van die momenten heeft. Hè, dat je, zoals jij of jullie, staan in spotlights. Maar ja, thuis kom je even tot jezelf. En mag je jezelf zijn. En komen soms al die prikkels, en dat heb ik, hè. Je hebt heel veel, vanmorgen heb ik heel veel prikkels.
3: Ja.
1: Nou, dan kom je thuis en dan ben je toch weer even iemand anders.
3: Ja.
1: Ik heb daar een heel mooi liedje over gevonden. Dat hebben jullie waarschijnlijk nog nooit gehoord.
3: Nee.
1: Ongelooflijk mooie tekst van Ronnie van Bebbel.
3: Oh. Ga ik ervoor roken?
1: Wat zeg je?
3: Ga ik ervoor roken? Ik rook niet, maar...
0: Ben ik er verschijnen?

0: dat was een kort sigaretje.
1: Ja, ja, ik ben heel snel, hè.
0: Dat is wel echt een heel mooi liedje. Daar moet je echt even rustig voor gaan zitten.
1: Ja.
0: Niemand anders.
1: Ronnie is van Bemmel, woont in Spanje.
0: Ja, ja, in Benidorm.
1: Zingt heel veel bij Pinocchio. Sorry.
0: Pinocchio, ja. Ja.
2: Pinocchio. Pinocchio is een hele lange neus.
1: Liegekring.
0: Oh, liegen. Ik mag morgen niet meer op de radio.
1: Nee, nee, nee, nee,
2: en geef je ons maar de schuld.
0: Ja.
1: Nou, ik zei niks, hè.
0: Nee, vandaag is Mick het niet.
1: Nee.
2: Echt waar?
1: Nee.
2: Mensen zeggen vaak dat ik het ergste in mensen naar boven haal. Dat zeggen ze ook als ik met haar opa op pad ben, met de opa van Emma.
0: En dan kom jij met een surprise uit de
2: boek. Ja, nee. We zijn met de hele familie ook naar Bonaire geweest. Toen zei je oma ook, jullie halen het ergste in elkaar naar boven.
1: Ja, leuk. Ja.
3: Dat heb ik ook met Mick.
1: Nee, die humor, hoor. Wel die humor.
0: Ja, maar dat is toch ook leuk. Ja. Kijk, en als mensen jullie nog niet volgen, dan moeten ze dat echt gaan doen.
2: Zeker.
0: Zeker.
1: Ja, ja, maar ik vind ook dat ik meer volgers nodig heb, eigenlijk.
0: Ja?
2: Ik vind het wel goed zo voor jou.
1: Ik vind het te weinig. Ik denk eens de 10.000.
2: Ja, lekker. Net onder die 10.000
1: is goed. Ja, ja, nee. Nee, maar ik... nee, hoor, het zit me op gereed. Ik vind het wel leuk als je altijd bedoel, maar...
2: Weet je waar ik gisteren achter ben gekomen? Leuk onder... René
1: Le... interview,
2: ja, ja, ja. Ik ga
0: de microfoon aan. Ik ga ervoor zitten.
2: Nee, René Leblanc, die ken je toch wel?
0: Ja, die komt met een nieuwe single.
2: Ja, dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Nee, maar ik ben er dus gisteren achtergekomen. Ik zat even op zijn Instagram-pagina te kijken. En hij heeft 235.000 volgers.
1: Ja.
2: En toen ging ik op die volgerslijst kijken. Allemaal fake accounts.
1: Ja.
2: Hij heeft allemaal volgers gekocht.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Oh, jij doet
2: ik dacht, dan ga ik toch
1: jij
2: even...
1: Jij hebt nu een, hoe zeg je dat weer?
2: Scoop.
1: Een scoop.
2: Ja. Ik dacht, ga ik toch even...
1: Hij gaat het telegraaf bellen.
2: Ja. Nee, daar kwam ik achter.
1: Ik heb een nieuwtje.
2: Maar
1: ik
2: dat
1: 89.100 volgers.
2: Ja.
1: En ik heb er 88.100 gekocht.
0: Oh ja, bij ja, René.
1: Maar wist jij trouwens, John, dat Emma nog een ander heel goed nummer heeft?
0: Ja, dat heb ik. Ja, dat, nou, ik zou vertellen, dat heeft ze als verrassing. En dat weet jij misschien niet, als verrassing voor Maurits.
2: Ja, hoe weet je dat, zeg?
0: Ja.
1: Niemal.
2: Heb ik net verteld. Okay. Ja.
0: Dat gewoon tijdens het diepte-interview kwam dat naar voren. Zullen we er gewoon even naar gaan luisteren?
1: Ja, heel mooi.
0: Ik denk dat zo leuk is. Ja. Helemaal voor mij en voor niemand anders. Hè? Ja.

0: Zo, wat een geweldig liedje.
1: Wat een top liedje. Echt een leuk lied.
2: Ja, geweldig. Ja, echt heel leuk. Ja.
3: Ja.
1: Nou, leuk.
2: Op TikTok en Instagram heeft het ook gefilmd hoe ik op het liedje reageerde. Nou, toen zat ik bij zoals Mick net reageerde op het liedje van Rob de Nijs.
1: Ja.
2: Huilend.
0: Ja?
2: Ja.
0: Word jij met een mooi liedje geraakt ook?
2: En, ja, ik word eigenlijk met heel veel dingen wel geraakt. Ik denk dat ik iedere dag wel een keertje huil.
3: Ja.
2: Gisteren waren we liedjes uit 2014 aan het luisteren, toch? 2014, ben je niet?
3: Van het WK.
2: Ja, toen was ik zelf 14.
0: Ja.
2: En dan word je weer helemaal meegenomen naar toen. Ja. Of zo, een leuke tijd. En daar kan jouw emotie
1: wel heel veel raakvlakken toch eigenlijk?
2: Ja.
1: Ja.
2: Heb je ook een...
1: Nee, maar je, ook, je kan heel veel, je kan heel gek in alles weglachen. En een soort clown zijn, net als ik.
2: Ja.
1: We hebben natuurlijk wel een, ook een andere kant. Kleine serieuze actie. Kant.
2: Ja. Ik hoor ook vaak van mensen dat ze denken dat ik heel arrogant ben.
1: Ja, dat denken ze van mij ook.
2: En dan leren ze je kennen en zeggen ze, oh, jij bent eigenlijk heel onzeker.
1: Heel toegankelijk.
2: Ja, en dan,
0: nou, onzeker ben je niet.
2: Nou, dus Emma?
0: Dat straal je niet uit.
3: Hij straalt het niet uit, maar hij is het wel een beetje.
1: Ja, het is een artiesten eigen denken dat je toch altijd, ja, ik praat nu ook voor mezelf, maar Maurits misschien, Emma, je bent toch al nerveus voor een optreden. Je wil toch presteren. Je wil het toch goed doen. En dan wil je ook bevestiging van hetgene
0: maar,
1: wat je
0: maar
1: doet.
0: Maar is dat gekomen door eerdere kritieken?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ja, kijk, je doet het natuurlijk niet altijd. En laat ik het zo zeggen. Mm. Oh, doe je het nog zo goed en doe je het nog nooit goed voor iedereen. Niet goed genoeg voor iedereen. Ik bedoel, het is gewoon het leven.
0: Ja.
1: Het is ook wel een beetje des Nederlands, zo vind ik. Ja. Ik vind dat er wel heel veel afgunst en jaloezie is.
0: Ja, maar dat is overal. Nee, het hele leven is.
1: Nee, maar ik zal je één ding vertellen. Kijk, ook, ik ga nu even iets anders zeggen misschien.
0: Ja, ik ga ervoor zitten.
1: Noem een Glennis Grace bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat vind ik gewoon bij far de beste zangeres van Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Ik ken Glennis al vanaf heel kleins af aan. Hij heeft altijd een grote mijl gehad. Ze komt uit dezelfde buurt dat hij daar in Amsterdam was, net als ik. Een gestraat meisje en ik was een straat jochie.
0: Ja.
1: En ze is altijd een goede zangeres geweest.
0: Ja.
1: Nou, we hebben dat incident gehad, hè? Waarvoor ze ook gestraft is, dan is het klaar.

0: maar dat noemen we.
1: Maar dat is in
0: ook...
1: Nederland niet.
0: Ja, weet je, maar iedereen.
1: Maar dan gaan we verder gaan naar Amerika. Heb je 50 Cent.
0: Ja.
1: 50 Cent. Mm. Die heeft mensen neergeschoten. En hij is bijna doodgeschoten. Is daarna door Barack Obama, door de president, met een lintje voor al zijn hele oeuvre geëerd. Dus het kan wel op een of andere manier wereldwijd. Je kunt dus iemand die gerehabiliteerd is in de maatschappij wel weer een kans geven.
0: Ja, lijkt
1: maar
0: me
1: in Nederland
0: normaal.
1: Lijkt het wel of dat een soort no-go is. En als mensen ook 10 jaar of 20 jaar na dato, al heb je nog zo goed gedaan, al je hele leven, word je altijd herinnerd aan het ene incident wat er toen gebeurd is. Snap je?
0: Ja.
1: En dat is wel een beetje echt Nederlands. Jammer genoeg.
0: Ja, dat is echt jammer.
1: Ik heb het nu over Glennis, maar ik betrek het ook heel makkelijk op mezelf. Ik bedoel, ik heb het ook meegemaakt. En er zijn er meerdere mensen, weet je wel. Ik kan je wel discussie aan gaan over Marco Borsato. Of het nou wel of niet gebeurd is niet. Hij is dus vrijgesproken.
0: Ja.
1: Dus drol doorslikken en verder gaan.
0: Klaar, doorgaan.
1: En het is heel erg voor die meisje en die moeder en nog meerdere meisjes misschien. Maar hij is vrijgesproken.
0: Precies.
1: Dus, ga dan niet muggen ziften achter je computer en nog maar blijven gaan en blijven gas geven. Geef dan iedereen een herkansing. En misschien komt er een keer wel een gesprek dat het wel of niet zo is.
0: Ja,
1: weet je, het is zo doelloos. Net als wat er nu gebeurt met voetballen. Iedereen is zijn beste vriend van Kluivert en die. En dan hebben ze een kleurtje. En als je ziet hoe dat internet niet losgaat. Dan zeg je, kut, dit en dat. En met over racisme gesproken.
0: Ja.
1: Weet je wel? Wij zijn een vent. Noem een kamer in je smoel. En zeg gewoon wat je dat zet dat dan neer op het hele gebeuren, weet je wel?
0: Ja.
1: Daar heb je ballen.
0: Ja.
1: En niet achter zo'n computer, joh, weg. Ik vind het allemaal niks. En dat vind ik wel een beetje Nederlands, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Weet je, het gaat er niet meer over zingen. Snap je, bedoel?
0: Nee,
1: daar gaat het over. Wij zingen.
0: Klopt.
1: Wij zijn artiesten. En wij zijn ook nog mensen, gewoon.
0: Ja.
1: We maken fouten.
2: Nou, ben je klaar?
0: Ik vind het mooi, weet je. Gewoon,
1: ik vind het jammer dat je steeds maar weer... Weet je, Emma heeft 100 jaar geleden in de krant gestaan met iets. Mm. En dan krijg je een interview. Ik stond ernaast ook. Ja, wat goed dat je er zo open... Dan denk ik, waarom?
0: Ja.
1: We hebben nu een nieuwe plaat. Ja. Het is rijk, het is vandaag een andere datum. 3 weken geleden is het weg geweest.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Hebben jullie ook last van toetsenbordhelden?
2: Dat is dus wel heel grappig. We hebben TikTok, Instagram en Facebook.
0: Ja.
2: En TikTok en Instagram is een wat jongere doelgroep. Hebben we eigenlijk altijd positieve reacties en leuk en gezellig en weet ik wat allemaal. En op Facebook zit een oudere generatie. En dat is altijd gezeik in de comments, in de reacties. Dat is altijd...
3: We hebben eigenlijk 2 teams op Facebook. We hebben team Emma en Maurits. En het andere team... En het kritische team die zegt dan iets. En dan hebben we een paar Emma en Maurits soldaten. En die gaan ons altijd verdedigen.
2: Ja,
3: en ik zit dan gewoon thuis op de bank met popcorn. Zit ik mee te lezen.
2: Ja, dan gaan ze ruzie met elkaar maken in de...
3: Ook de meest grove dingen dat je denkt, jeetje.
0: Dat gaat het over.
1: Hebben die mensen gaan leven?
0: Ja.
1: Nee,
3: nou,
1: ik
3: kan me voorstellen dat als je... Ik denk dat sommige mensen niet beseffen... dat er daadwerkelijk echte mensen aan de andere kant van het scherm zitten. Ik denk dat sommige mensen dan een mening hebben of zich ergens aan ergeren. En dan het nodig vinden om daarop te reageren. En ik heb geleerd, als je niks positiefs kan zeggen, hou dan je mond.
0: Ja,
2: ja. Precies.
3: Ik denk dat niet iedereen dat heeft meegekregen.
2: Maar het is altijd ook met een filmpje van een nieuwe auto. Krijg je, ja, maar dat is al een oude auto. Die komt uit 2015. Of jezus, wat een piskleur is die oude. Allemaal van die reacties dat ik denk van ja, waarom? Ja.
1: Dat is positief.
2: Nee.
1: Je
3: zou je maar druk
1: wat
3: maken.
1: Wat je ook in Nederland heel erg hebt als artiest zijn, dat je na je dood word je helemaal geëerd.
2: Ja, dat is altijd zo.
1: Had dat bij leven gedaan.
2: Ja.
1: Had die man geweldig gevonden.
2: Als je in een rolstoel zit en schuimbekkend in een rolstoel zit.
1: En weet je wel, en dan zeggen ze, oh, wat zielig. Het lijkt wel of in Nederland moet je zielig zijn, gevonden worden. En mag je vooral niet je mond open trekken. En als je zielig bent en je goed luistert naar mensen die wat te vertellen hebben, dan word je geëerd.
0: Ja. Al die zenders die jullie nu niet willen draaien, want die zijn er ook. Die maken dan waarschijnlijk een special over je.
1: Ja.
2: Als je dood bent, ben je
1: zijn ze bij mij ook al aan. Ik heb 1 nummer. Sweet girl
2: alive. Ja, dat maakt het toch makkelijk voor ze.
0: We moeten even naar reclame en nieuws, jongens. Want anders dan
2: Ja,
0: dan kan mijn salaris niet betaald worden.
4: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemorgen. De zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en Waalre moeten vandaag definitief dicht op last van de inspectie. Voor sommige ouders blijft de onzekerheid groot, omdat nog niet voor alle kinderen een oplossing is. Begin dit jaar liet de zorgverlener weten te willen stoppen met 4 zorgvilla's, waaronder eentje in Vleuten, vanwege tekort aan geld en personeel. Sindsdien is er voor veel ouders van ernstig zieke kinderen veel onzekerheid. In de wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgraaflandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat gisteren ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht onderzoekt of duizenden patiëntbrieven mogelijk niet zijn verzonden. Het ziekenhuis ontdekte dat zo'n 9000 brieven zijn aangemaakt in het elektronisch patiëntendossier, maar mogelijk op niet verzonden zijn blijven staan. En dat stonden ze ruim 2 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat het gevolgen heeft gehad voor de zorg. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, er staat een matige wind en het is vanmiddag rond de 25 graden.
10: Schaap, met John Schaap.

0: gekhuis. Nee, het is hier heel gezellig. Oh, wacht even. Marianne Weber wil ook gelijk doorgaan. Maar die remmen we even af. Het is hier ontzettend gezellig.
1: Slappen.
0: Hij is weer slap, hè?
1: Ja, helemaal. Dat is heel goed.
2: Ja.
0: Jongens.
3: Draai hem maar even.
2: Ja, geen webcam zetten, dan moet je uitleggen wat er gebeurt. De microfoon van de mic die hangt een beetje door.
0: Ja, dat ding dat zakt helemaal naar beneden.
1: Ik zit in de lift naar beneden.
0: Ja. Emma.
4: Ja.
0: Ik geef jou veel te weinig aandacht.
1: Nee, vind ik ook eigenlijk wel.
0: Ja, vind ik wel.
4: Nee hoor, dat valt mee. Maar ik zit hier met twee overheersende mannen. Dus ik kom niet zo vaak aan het woord.
1: Nee hoor.
2: Oh. En dat krijg ik vanavond thuis te horen. Dan.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja.
1: We gaan het volgende twee radiozenders gaan we dat niet meer doen.
0: Ga je gewoon echt heel rustig, krijg Emma het woord.
2: Ja.
0: Nou, we hebben nog wel even de tijd. Hey Emma, was jij altijd al een Megara-fan? Gewoon eerlijk?
4: Nou,
0: nee.
4: Nou, weet je.
0: Werk even aan die jongens hun zelfvertrouwen. Kom op.
4: Nee, ik wil wat zeggen, maar ik weet niet of ik het kan zeggen.
2: Natuurlijk wel.
1: Ja.
4: Nou, het liedje Zon op mijn piemel, die vond ik altijd heel leuk.
1: Ja.
4: Maar ik wist niet dat Mick dat zong.
1: Nee, zo niet helemaal de kapot.
4: Dus ik was misschien wel een beetje fan zonder dat ik het wist. En
2: Sweet Caroline niet zo leuk.
4: Nee, die zing ik ook altijd mee met uitgaan. Want die wordt echt overal gedraaid. Dat die nog geen goud heeft, daar snap ik echt niks van.
0: Nee, dat snap ik dus ook niet. Maar goed,
4: daar is volgens mij met de telling iets fout gegaan. Dat had hij al langer moeten zijn. Maar Mick heeft in coronatijd een televisieprogramma gedaan met mijn opa. Dat heet Waar is het feestje? En Mick zat in één aflevering. En toen heb ik hem eigenlijk voor het eerst echt gezien. En toen, dat was gewoon een hele leuke, grappige aflevering.
0: Toen wist je nog steeds niet dat de man van de zon op mijn piemel was?
4: Dat wist ik helemaal niet.
0: Op dat moment ook nog
4: niet. Okay. Nee, geen idee. Ik denk dat mijn opa het niet eens wist.
0: Nee, anders mocht hij niet in dat programma.
4: Nee, dan hadden ze gelijk weggestuurd. Nee, maar vanaf toen ben ik hem gaan volgen en heb ik toch wel veel gezien.
0: Ja.
4: En ben ik toch wel fan geworden.
0: Ja, mooi, Mick.
1: Dat laatste liegen.
0: Dan word je toch stil. En toen had jij dat liedje geschreven, Rijk.
4: Ja.
1: Ja.
0: En toen dacht je, daar moet ik Mick voor bellen.
2: Nee.
4: Ik wilde heel graag een leuk duet. Ook voor het contrast gewoon met een mannelijke Nederlandstalige zanger.
0: En dan is Mick wel een echte man.
4: Nou, en hij had net het liedje uit Gekkenhuis die we net hoorden.
0: Ja.
4: En we zagen voorbij komen op social media. We zaten op de bank samen en Maude zegt, is Mick geen leuke? En toen dacht ik, ja, het zou hartstikke leuk zijn, maar doet hij dat wel? Hij zit al heel erg lang in het vak. Ik begin eigenlijk sinds dit jaar pas met muziek uitbrengen. Zou hij dat wel doen? En Maude heeft altijd de mindset van nooit groot, altijd mis.
1: En die belde me.
4: Ja,
1: goed. En die zei, wil je met mijn vrouw doen? Ik zeg, mijn vrouw is hoogzwanger. Ik zeg, blijf me geen goed plan. Hij zegt, nee, lul. Mijn vrouw zingt. Ik zeg, wie is jouw vrouw dan? Emma Lacroix. Ik kende haar niet.
0: Nee.
1: En toen werd ik wel al die TikTok-filmpjes al gezien. Tenminste, Instagram-filmpjes. Maar ik wist natuurlijk niet dat Emma de kleindochter was van Hernie Hart. Want een klote microfoon dit, zeg.
0: Surprise.
1: Ja. En dan heb ik natuurlijk in 1992 mee in de Soundmix Show meegedaan. Met Kiss, met Tom Jones. En toen lieten ze... Toen liet Maurits mij die stuurde mij een demootje toe. Wat ze zelf geschreven had. Toen zei mijn vriendin heel droog. Zei ze, ik vind het beter dan Gekkenhuis. Nou, word je bedankt. Ik zat er middenin. Weet je, ik zat helemaal
0: in.
1: Ik vloog een Gekkenhuis. Waar ik helemaal blij was. En alles te promoten. En toen ging ik het voor de tweede keer luisteren. Echt op de bank gebeurd in mijn telefoontje zo. Ik dacht, dan ga ik het over de grote box heen gooien. Dan gooi ik het over de grote box heen. Maar zo'n demo, hè.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dat is wel een heel te gek nummer. Ik ga het doen. Ik kan mij uitschelen. Dat heb ik verliezen.
0: En toen was Emma heel blij.
1: Hij wilde het niet.
0: En
1: dan denk je, dan doen we het toch lekker zelf.
0: Ja.
1: Zie je zo hoe het loopt.
0: Jammer is dat dan, hè? Dat je dan van je platenmaatschappij die ruimte niet krijgt.
1: Nou, het heeft natuurlijk ook weer met allerlei dingen te maken. En ik weet niet of ik het allemaal moet zeggen.
0: Nee, dat gaan we niet zeggen.
1: Het is, laat ik het zo zeggen, het is moeilijk en het gaat wat moeizamer. Maar ik heb gezegd, we gaan er alles uithalen wat er uit te halen valt. Ik heb ook nog wat links en rechts. Ook zelf wat connecties en we hebben eigenlijk een radioronde, ook mee dankzij jou natuurlijk, weet je wel. We doen nu alles op eigen kracht.
0: En dat lukt ook.
1: En zonder heel veel kosten te maken.
5: Kost wel 1500
1: van. Nee, maar zonder wel veel kosten te maken, maar ik weet je, dus ja, en Dan lukt het ook. Dan zit je ook bij radiozenders, ja, waar je ook door een plugger bij elke radiozender zit. Ja, je hebt bepaalde radiozenders die je dan niet draaien. Ja, ach, c'est soi.
0: Ja. Zeg maar. En Emma, ja, dit smaakt natuurlijk naar meer. Ja.
4: Absoluut.
0: Dus ben jij nu al aan het schrijven voor de volgende hit?
4: Ja,
0: en heb je daar dan Mick bij in gedachten? Of heb je een andere ster die Maurits moet bellen?
4: Nee, ik ben absoluut bezig met meer nummers schrijven.
0: Ja.
4: En de volgende zal denk ik geen duet zijn. Gewoon lekker in mijn eentje. Ja. Maar ik
0: dat is
4: heb
0: een
4: goede
0: titel,
4: net...
0: lekker in mijn eentje.
4: Ja, dat is een hele goeie.
0: En dan maak je de videoclip. Jij bent hier de creatieve man. Dan zoek je ze een oude eend, zeg maar. Ken je eigenlijk die auto's, die oude eenden?
4: Ja, mijn opa en oma hebben er een.
0: Dan leen je die. Lekker in mijn eentje.
2: Ja, heerlijk. Ja.
0: Dat wordt hem.
2: Maar jammer, maar ik kan het niet eentje.
0: Zo. Ja. Oh, heerlijk. Nee, Emma, jij bent weer gehoord. Want, sorry.
4: Nee, ik... De volgende wordt in mijn eentje. Ik heb wel in de auto aan Mick gevraagd... zou ik een keer voor jou een nummer mogen schrijven... Dat zou hij wel leuk vinden, ja, toch?
0: Mag het dan in mijn uitgeverij?
1: Ja, worden we in ieder geval gedraaid op Bingo FM.
0: Ja, precies. Ja. Nee,
1: zijn bij, wel goede liedjes, hoor. Ja, ik mag nog de titel niet noemen. Ik heb net een liedje van mezelf gehoord, een demo.
0: Ja.
1: Echt een, ik denk een hit.
0: Ja, ik vind het leuk.
1: Heel hard, het zijn misschien, maar ik denk het wel.
0: Zou je het ook leuk vinden om solo op te treden?
4: Ja, ik treed wel al een aantal jaar op. Ik ben in coronaperiode heb ik meegedaan aan het SBS-programma We Want More. Dat is een zangwedstrijd. Daar heb ik het tot de halve finale geschopt.
0: Ik ga even kijken.
4: En
2: YouTube, ja.
4: Ja,
2: ben ik ook huilend. Ik,
4: Natural Woman. Maurits staat huilend te kijken.
0: Eigenlijk een hele emotionele man.
2: Heel emotioneel.
4: Heel emotioneel, ja. Maar ik was toen vrij jong. Ik was, hoe oud was ik? 17?
2: Nee, 18 toch?
4: Ik was 18.
0: Oh, 18, ja.
4: En het was in coronaperiode... En op mijn 19e werd ik moeder. Dus ik heb niet heel veel tijd gehad. Maar ik heb tussendoor wel opgetreden.
0: Ik ben ondertussen aan het zoeken. Moet je doorpraten?
4: Ja, ja.
2: Nee, dat is ook wat Emma is veel te bescheiden. Want ik had Emma opgegeven voor dat programma. Voor We Want More.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment wordt zij gebeld. Maar ja, gefeliciteerd. Je zit erin.
0: Zij zijn
4: ik zeg waarin.
2: Waarin?
4: Waar
2: dus,
4: zit ik in?
2: In het programma We Want More. Ja. En, zo is dat tot stand gekomen.
0: Ik heb de opname gevonden.
2: Ja, geweldig.
0: Ik draai ook zo nog een liedje voor jou en Mick, hè?
1: Je mag van haar ook alles draaien.
0: Ja, ik vind het echt leuk.
1: Leuk. Mag je echt weten.
0: Ja.
1: Ik heb je al leren kennen in korte tijd. Echt hele lieve mensen.
0: Ik ook. Ik leer haar eigenlijk kennen. En Maurits ook in hele korte tijd. En dat voelt ontzettend goed. Ja, wat een leuke mensen.
2: Leuk om te horen. Lief.
0: Hoor. On the morning rain. Oh. Nee, ik heb er even privé op mijn eigen oor. Nee hoor, ik zet jullie mogen erop.
2: Ja, leuk.

0: Wauw.
1: Heel goed.
2: Gaaf, hè?
0: Ongelooflijk,
2: ja,
0: zeg.
2: Dat was echt heel goed.
3: Ja, dat is al heel lang terug.
2: Ik treed ook wel eens op dan. En dan ben ik ook altijd enorm zenuwachtig van tevoren. Maar ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest.
1: Ja, begrijp ik, ja.
2: Omdat zij toen moest optreden.
1: Dat is prachtig.
2: Ja.
0: Jeetje, Emma, daar moet je wat mee doen.
3: Ja.
1: Hij doet het ook.
0: Veel meer. Nee, maar veel meer.
1: Je moet stoppen met goochelen.
2: Ja. Je moet echt niet meer goochelen.
3: Dit jaar beginnen
2: we... Die konijnen in je doos, dat kennen we. Dat kennen we nou wel.
0: Ja. Ja. Die toverstaf met rust laten en ga meer met de muziek doen.
1: Heel goed, Emma.
3: Dankjewel.
2: Had je dit echt nog nooit gezien?
1: Nee, echt sfeer.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik wist het helemaal niet.
2: Nou, is echt,
1: heel goed.
2: Echt geweldig, ja.
0: Ik zit gewoon met een mond vol tanden.
1: Ja.
0: Nou, zijn zo'n kunst. Ze zijn kunst. Oh.
1: Nee, goed hoor.
0: Ja.
1: Had je niet gedacht, hè?
0: Nee.
1: Met allemaal je stuk, hè?
0: Ja, ik ben echt van mijn stuk. Als ik dit hoor, dan denk ik, wauw.
1: 8 minuten.
0: Jij noemt net Glennis Grace.
1: Ja.
0: Maar weet je, zoals ik jou hoor zingen, doe je er niet voor onder.
3: Nee, dat dank je wel. Maar dat zou ik zelf nog niet durven zeggen.
0: Nee, maar
1: ik ga je wel even eerlijk zeggen. Zij heeft een hele goede stem. Dat wist ik al, maar ik wist dit niet van dit. En zij heeft best wel een heel groot bereik ook.
0: Ja.
1: Glennis is gewoon iemand die hoort niet in Nederland. Zo vind ik, die is eigenlijk...
3: Dus te groot voor, haar stem is te groot
1: haar stem
3: voor Nederland.
1: Is eigenlijk, het is goed voor Nederland. Maar ik bedoel, ze kan zoveel meer. Ze heeft natuurlijk ook in Amerika dingen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je natuurlijk over zo'n hele ballotagecommissie. En dan moet je daar talent achter en zo. En daar is Glennis eigenlijk geen type voor. Ik heb altijd tegen Glennis gezegd, je moet naar Oprah Winfrey. En trek je scheur op als weer in Houston. Dan komt het helemaal goed met je.
0: Ja.
1: Dus weet je, maar ja. Ik denk dat het wel goed komt met Emma. Emma is wel de nieuwe lichting, had ik zo zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En als ze echt zich helemaal op gaat focussen op haar solo carrière...
0: Ja, dan gaan ze trainen.
1: Denk ik dat ze heel ver gaat komen.
0: Niks te nadelen van Maurits.
1: Nee, maar die moet ook een solo carrière. Kijk, Maurits is echt een presentator. Ja. Het is wel een goede combi.
2: Zeker.
1: Creatieve familie. En ik ga niet, blijf geen veren douwen. Maar
0: dat gaat zeer.
1: Het is echt zo. Ze verdienen meer. Ze verdienen meer dan wat ze nu doen.
0: Ja.
3: Maar
1: ze
3: jij ook.
1: Hartstikke goed, hè? Ze doen hartstikke goed.
0: Ja.
1: En ik heb nogmaals geleerd: leer mijn fouten, hou je grote mijl. En ga gewoon, trek hem alleen open in haar geval als je moet zingen. En hij.
0: Nee. Dan gaat hij weer te ver, hè?
1: Nee. In die wereld kan je niet alles zeggen.
0: Nee,
1: dat weet je zelf ook wel.
0: Ja, Mick, je hebt ook helemaal gelijk. Echt. Maar je zegt: trek hem alleen open als je gaat zingen.
1: Ja.
0: En met die mijl bedoel je?
1: Ja, die mijl.
2: Ja,
1: precies.
0: Jij gaat...
1: Die grapjes, hè? Jij bent een vies peuk hier, ik niet, hè? Nou, ik zit op Bingo FM. Ik ben een hele nuttige jongen.
4: Ja. Jij vindt nooit zo iemand als ik.

0: niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden. Maar never nooit.
1: Jij gaat mijn liefde missen. Heerlijk, Mick Harren. Ja, ik ga jullie ook missen. Echt.
2: Ja, wel jou ook. Het was gezellig.
1: Ik vond het zo leuk vandaag.
3: Bedankt dat we hier mochten zijn.
4: Ik vond het vrij rommelig, maar mag niet.
1: Maurits Emma Lacroix. Ja. Mooie naam.
3: Dank je wel.
4: Helemaal onder, ik gewoon alleen hoor.
1: Mick. Jongens, heel erg bedankt.
4: Jij bent
1: echt fantastisch.
4: Graag gedaan.
1: En jammer dat je niet gefilmd hebt. Ik had nou ook al eens in die TikTok van jullie gewild.
2: Ik heb er tussendoor filmpjes gemaakt.
1: Ja?
2: Ja. Ja, we maken ook nog even een filmpje met jou.
1: Dan word ik misschien ook wel eens beroemd.
2: Ja, zou wel leuk zijn.
5: Ja. Dat zeg je naar Amerika gaat.
1: Dank jullie wel.
2: Met de John the Sheep Show.
1: Sheep. Goeie reis vandaag.
2: Dank je wel.
3: Dank je wel.
1: Al die radiozenders waar jullie welkom zijn.
4: Ja. Kunnen we rijk nog even horen?
1: Ja, ik doe rijk. Je hebt nog anderhalf minuut.
4: Goed,
1: is goed voor de buurman, dit.
4: Is helemaal top. Ja. Gezellig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag.

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Fiesta on the Costa, 00 Party Crowd. En zanger Alex deed het voor je hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen. En we draaien de lekkerste platen alleen voor jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, hier is de koning der piraten, Jannes.

Ah, goed om te horen dat we gevonden zijn. En anders kun je ons altijd vinden bij www.bingofm.nl. Nog eentje voor het regio-nieuws. Hier is Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Bijna.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren. Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Utrecht groeit hard door en over 4 jaar zijn er 400.000 inwoners. Dat zijn er zo'n 22.000 meer dan nu, dat verwacht de gemeente. Ze komen er meer huizen bij en worden we ook steeds ouder. Alle wijken groeien de komende jaren. De wijk Zuidwest wordt het grootst, zegt de gemeente. Utrecht en 3 andere grote steden willen dat het kabinet iets gaat doen tegen de berg verpakkingsmateriaal. Nu we meer laten bezorgen, puilen papiercontainers uit met verzend karton. En dat leidt tot grote problemen en ook hoge kosten voor de gemeente. Dus karton, laat het hergebruiken, zegt de wethouder in Utrecht, die ook meer inleverpunten heeft geopend. De automobilist die gisteren over de kop sloeg in Utrecht was onder invloed. De man uit Utrecht had verdovende middelen gebruikt, bleek uit speekseltest. Een bloedonderzoek volgt nog. Hij zit nog vast en wordt verhoord door de politie. Het ongeluk gebeurde in Hoograven. Meerdere auto's eindigden op de kop. Niemand raakte gewond. Verdediger Nick Viergever stapt van FC Utrecht over naar PEC Zwolle. Hij heeft daar een contract voor 1 jaar. Bij Utrecht werd zijn contract niet verlengd. Hij speelde daar 4 seizoenen. Dan nog het weer. Het is 25 graden en het blijft droog. Ook vanavond en vannacht. Morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is er een van Jan Smit. Je kent het in de uitvoering van Stilte voor de Storm. Maar je weet het, broodje speciaal is een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. Nou, dit is toevallig in het Duits.

Als je nog een huis gaat kopen, kijk wel uit dat je geen gekke makelaar hebt. Want voor je het weet, dan word je in de maling genomen. Nee, zo erg is het nou ook weer niet, hoor. Ach, vermoed, je maakt het altijd

0: Zomer in NL, Turfy Gang. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Het is er een van Frans Halsema.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Antonio, doe wat het heet, lieveling. Ze zullen het maar tegen je zeggen op woensdagmiddag. 1 juli. Goh, wat gaat die tijd snel, zeg. Niet te geloven. Ongelooflijk snel. Hier is een klein orkest met over de...

Een avond voor in de boeken. Misschien is dat vanavond wel, dat je de avond hebt voor in de boeken. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. Het is Stefan Bente. We gaan hem eentje terugtellen. 3, 2...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In het centrum van Utrecht is een gaslek ontstaan aan de eerste achterweg en ook de Weertsingel Oostzijde is afgezet. Verschillende woningen in de buurt zijn ontruimd. De brandweer is flink uitgerukt. In de buurt zouden werkzaamheden zijn geweest. Utrecht groeit hard door en over 4 jaar zijn er 400.000 inwoners. Dat zijn er zo'n 22.000 meer dan nu, dat verwacht de gemeente. Ze komen er meer huizen bij en worden we ook steeds ouder. Alle wijken groeien de komende jaren. De wijk Zuidwest wordt het grootst, zegt de gemeente. Utrecht en 3 andere grote steden willen dat het kabinet iets gaat doen tegen de berg verpakkingsmateriaal. Nu we meer laten bezorgen, puilen papiercontainers uit met verzend karton. En dat leidt tot grote problemen en ook hoge kosten voor de gemeente. Dus karton, laat het hergebruiken, zegt de wethouder in Utrecht, die ook meer inleverpunten heeft geopend. Utrechters krijgen hun zin en het is nu officieel. Vanaf dit jaar is er een vuurwerkverbod in Nederland. Ruim 7 op de 10 provinciegenoten was daarvoor en in sommige plekken mocht het al niet. Het verbod hing al in de lucht en het besluit is nu definitief genomen in Den Haag. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken bij shows en daar is dan een vergunning voor nodig. Dan nog het weer. Het is 25 graden en het blijft droog. Ook vanavond en vannacht. Morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb goed zitten zoeken in die oude platendoos. We gaan terug naar 1969. Winnares van het Eurovisie Songfestival. We hebben het over Lenny Koer.

100 sms'jes, ja, daar moet je voor betalen. Maar binnenkort misschien ook wel voor WhatsApp. Want de nieuwe eigenaar die wil dan daar ook een betaalactie van maken. Ja, zijn ze er helemaal gek geworden. Hier is

0: Zomernacht, Jorden, Marco de Hollander. Altijd feest als Marco de Hollander is geweest. Dat is een ding wat zeker is. Ik zie wel eens berichtjes voorbij komen op Facebook en zo, dat mensen daar naartoe zijn gegaan en dat het hartstikke gezellig is. Nou, ik ga zeker een keer kijken bij Marco. Ik ga ook afscheid voor je nemen. Graag tot morgen tussen 12 en 2. Hier is Herman van Veen. Bye bye.
1: Als een hond heb ik staan janken. Naar de sikkel van de

0: een ander vrouwtje.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Sprakeloos van Gordon hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Op deze woensdag 1 juli, van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. We gaan weer genieten van bingo in de middag. En Henry, dank je wel voor je 2 voorgaande uren lunchpakket. Een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nou, laat vooral even weten, 3:15, weer een lekker vouw momentje.
1: Hey.

Lee Fransens met Als ik dan denk aan jou. We gaan naar het snijden met Jack Spijt en zo dadelijk het regionale nieuws van 2:30 hier op Bingo.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Het gaslek in het centrum van Utrecht is weer gedicht. Bewoners van 25 huizen kunnen nog niet terug. Er wordt nog gecontroleerd op gas en de boel wordt ook nog eens gelucht. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens werkzaamheden, maar over de oorzaak kon de netbeheerder nog niks zeggen. De Catharijnensingel in Utrecht gaat toch na de zomer dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. Maar de gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt er straks alleen nog over met de auto als je een ontheffing hebt. Utrecht groeit hard door en over 4 jaar zijn er 400.000 inwoners. Dat zijn er zo'n 22.000 meer dan nu, dat verwacht de gemeente. Ze komen er meer huizen bij en worden we ook steeds ouder. Alle wijken groeien de komende jaren. De wijk Zuidwest wordt het grootst, zegt de gemeente. Utrecht en 3 andere grote steden willen dat het kabinet iets gaat doen tegen de berg verpakkingsmateriaal. Nu we meer laten bezorgen, puilen papiercontainers uit met verzend karton. En dat leidt tot grote problemen en ook hoge kosten voor de gemeente. Dus karton, laat het hergebruiken, zegt de wethouder in Utrecht, die ook meer inleverpunten heeft geopend. Dan nog het weer. Het is 25 graden en het blijft droog. Ook vanavond en vannacht. Morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

veldhuis, een camper. Ik wou dat ik jou was. We gaan zo dadelijk naar het NWS-journaal van 3 uur. En doen we met Tineke Schouten, Smoesjes Arie. Tot zo!

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Caverien Strapan met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang

Dan sla ik opeens wild om me heen, maak ruzie. Echt met iedereen, doe normaal man, wat is jouw probleem? En weer

Billowy met Lassa Zijsmem. Er is tijd voor een fout momentje. Het is 17 over 3 op deze woensdag. Ik wou zeggen maandag 1 juli. Nee, het is al woensdag, hè. Met Too Limited, Jump for Joy.

0: Ja, Prezema met Zij is voor mij. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Het gaslek in het centrum van Utrecht is weer gedicht. Bewoners van 25 huizen kunnen nog niet terug. Er wordt nog gecontroleerd op gas en de boel wordt ook nog eens gelucht. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens werkzaamheden, maar over de oorzaak kon de netbeheerder nog niks zeggen. De Catharijnensingel in Utrecht gaat toch na de zomer dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. Maar de gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt er straks alleen nog over met de auto als je een ontheffing hebt. Tijdens de rechtszaak in Utrecht adviseren deskundigen verplichte opname in de kliniek voor de man die wordt verdacht van het doodsteken van een vrouw in Den Dolder. Volgens hen is die ernstig psychisch ziek. De vrouw werd begin vorig jaar vanuit het niets op straat gestoken. Toen zat hij in een psychiatrische instelling, maar mocht die dag naar buiten. Het Openbaar Ministerie komt vanmiddag met een strafeis. Utrecht groeit hard door en over 4 jaar zijn er 400.000 inwoners. Dat zijn er zo'n 22.000 meer dan nu, dat verwacht de gemeente. Ze komen er meer huizen bij en worden we ook steeds ouder. Alle wijken groeien de komende jaren. De wijk Zuidwest wordt het grootst, zegt de gemeente. Dan nog het weer. Het is 25 graden en het blijft droog. Ook vanavond en vannacht. Morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

Gert en Hermie met Shalali Shalala. Bedankt voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. En anders graag tot morgen 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag. Bye bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten met de fileinformatie. H2 Amsterdam richting Sethoogenbosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 6 minuten. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen 21 minuten. En de H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel 13 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoofd en de Meren 12 minuten vertraging. H12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug 8 minuten. En daar 12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen 9 minuten vertraging. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht Noord en die komt vervallen. Dan gaan we richting de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Lexmond. Ongeveer 28 minuten vertraging in verband met wegwerkzaamheden. En als laatste de 28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 9 minuten vertraging.
4: Weg naar huis met Kevin Scholten.

breekt door midden, een nieuwe maand aangebroken. 1 juli 2026, van harte welkom bij het Weg naar Huis. En allemaal tot aan 6 uur vanavond. Hier is Vincent en more, more, por favor. Hey, ga je mee?

Espresso zenden waar de Nederlandse sterren stralen. De week door midden, de radiowaan op Bingo FM. En we hebben allerlei lekkere Nederlandstalige platen ver de kast getrokken. En als je denkt van nou, ik wil een leuke plaat horen, dan kan je hem doorsturen via kevin@bingofm.nl. En anders gewoon via de welbekende Bingo FM app.

Eurovisie Songfestival. Dit was Sineke en Shalali Shalala. De brandweer is vanmiddag met meerdere eenheden uitgerukt voor een gaslek aan de eerste achterstraat in de Utrechtse binnenstad. Door het lek werden meerdere woningen ontruimd en werd de omgeving ruim afgezet. Volgens de veiligheidsregio ontstond het lek waarschijnlijk tijdens werkzaamheden op straat. De beheerder Stedin heeft het lek inmiddels gedicht en de brandweer controleert nu de woningen. En eventueel zal die zorgen dat er geventileerd wordt. Naar verwachting wordt het gebied later vanmiddag weer vrijgegeven. En als er meer over bekend is, hoor je dat zeker te weten hier op Bingo FM. Wij gaan door met Emma Lacroix en Mick Herron. En samen zingen zij Rijk.

Ja, dat blijft toch de mooie platen van het Volendamse duo. We hebben het over Nick en Simon en Pak maar mijn hand. Helaas al een tijdje niet meer samen. Maar ik moet zeggen dat ik los van elkaar ook weinig over ze hoor. Maar dit is wel een van de mooiste platen die ze samen hebben uitgebracht. Pak maar mijn hand. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik bij je terug met Op weg naar huis. En kijken we meteen even naar de situatie op de weg.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Het gaslek in het centrum van Utrecht vanmiddag kwam door werkzaamheden. Er werd in een muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Het lek is nu weer dicht, twee straten moesten even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. De Catharijnensingel in Utrecht gaat toch na de zomer dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. Maar de gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt er straks alleen nog over met de auto als je een ontheffing hebt. In de rechtbank van Utrecht is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. En het trekseizoen van de vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 22.000 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij kwamen dit jaar.
2: Naast de winden, de brasem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen en zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
1: Volgend jaar maart, dan gaat de camera weer aan. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag dan een beetje nattigheid en maximaal 22 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 minuten. H2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 8 minuten vertraging. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen 20 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 11 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meren 30 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 11 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 34 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit Maren en Nijkerk 15 minuten. En tot zover de fileinformatie.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. De afsluiting voor het doorgaand autoverkeer op de Katrijnensingel in Utrecht mag vanaf september gewoon doorgaan. De rechter heeft de bezwaren van ondernemers en winkeliers afgewezen. Zij vrezen namelijk voor miljoenen euro's aan schade en een slechtere bereikbaarheid van de binnenstad. Maar volgens de rechter is dat niet aangetoond dat hun bedrijven daardoor in de financiële problemen komen. De zogenoemde knip moet de Katrijnensingel aantrekkelijker maken met minder doorgaand autoverkeer en meer ruimte voor verblijf. Dus ja, het gaat hoogstwaarschijnlijk gewoon door. Maar ja, de winkeliers zijn er in ieder geval niet blij mee. Hier is muziek van de media. Heeft er een mooie plaats op de radio. En zij zingt voor ons, ik bleef geloven. En zo'n plaatje om even de radio een tandje harder bij te zetten.

0: met een grote hit voor Frans Bauer. Heb je van mij heerlijk op weg naar huis of misschien wel op weg richting je werk. Wij draaien ze van leven die tot nederpop. Alle je leuke platen komen voorbij hier op Bingo FM. En het allemaal tot aan 6 uur vanavond. En we gaan nog even muziek draaien van Hero. Echt een mooie plaat om even voorbij te laten komen zo tijdens de rit. Hier is Toen ik je zag.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

Winston Gastanovic, Michiel de Zero en Chris Segers vormden samen For Fun. En dit was Levenslang hier op Bingo FM. Wij gaan richting het NOS Journaal van 5. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 6 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen 29 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 9 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 32 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht, dat moest hem zijn. Tussen Knoppen Lunette en Knoppen Oude Rijn 9 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos ongeveer 26 minuten. Dan de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Knoop het Everdingen 36 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 7 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 37 minuten. Dat allemaal door ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Tot zover de fileinformatie.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Mike Pietersen, een lekker ding, hoorde je hier op Bingo FM. En dat tijdens het programma Op weg naar huis en in een groot deel van de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag een aansluitpauze op het elektriciteitsnet. Nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen komen op een wachtlijst. En dat omdat het stroomnet nou eenmaal vol is. Voor de meeste inwoners verandert er voorlopig niets. Bestaande aansluitingen blijven gewoon werken. Wel kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of nieuwe woningen vertraging oplopen. Netbeheerders Tennet en Stedin werken aan een uitbreiding van het netwerk. Maar de eerste grote capaciteitsuitbreiding wordt pas rond 2031 verwacht. Dus voorlopig moet je zeker te weten geduld hebben als je in ieder geval wat nodig hebt. Wij gaan

dames zongen zij de hartslag van de stad. De visdeurbel bij de Wisthuis in Utrecht is uitgeschakeld. En daarmee komt er een einde aan het trekseizoen van de vissen dat begin maart begon. Het voorjaar werd er ruim 220 keer aangebeld en de livestream trok ongeveer 12 miljoen bezoekers. En die kwamen van over de hele wereld. Volgens de organisatie was het een van de meest verrassende seizoenen tot nu toe. Met 12 verschillende vissoorten en enkele zeldzame waarnemingen. De visdeurbel gaat op 1 maart volgend jaar weer aan. En dan kan je weer actief meekijken en op de bel drukken zodra er vissen voor de deur staan. Ja, ik vind het wel een leuk initiatief, eerlijk is eerlijk. Hier is Bente. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht en wel getiteld 321.

alweer 3 minuten voor half 6. En dit was Alex en een bosje rode rozen. Wij gaan richting het regionale nieuws. En daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En krijg nog eventjes mijn verdwaalde plaat voor je kiezen. Ik laat je achter met een klassieker. Hier is Johnny Romein en zijn Alimentatie. Heel graag tot zo. Aan de andere kant van half 6 hier op Bingo FM.

Hey moppie, gaat lekker zo hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet hè? Ik werk maar eigenlijk een schoen.

0: Ride on.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Het gaslek in het centrum van Utrecht vanmiddag kwam door werkzaamheden. Er werd in een muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Het lek is nu weer dicht. Twee straten moesten even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Het ding is 6.000 euro waard en het gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
3: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
2: De ketting is niet alleen duur, maar heeft ook een grote emotionele waarde voor het slachtoffer. In de rechtbank van Utrecht is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. En het trekseizoen van de vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 22.000 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij kwamen dit jaar.
4: Naast de winden, de brasem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen en zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
2: Volgend jaar maart, dan gaat de camera weer aan. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag dan een beetje nattigheid en maximaal 22 graden.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Breukel en Afrit Utrecht Centrum 5 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Utrecht Papendorp en Afrit Everdingen 18 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten. Dan A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek 5 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoopend Grijshoord 8 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en die komt te vervallen inmiddels. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 21 minuten. En daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 23 minuten. Dan richting de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en NS ongeveer 7 minuten. En de A27 als laatste Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen 42 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

concert, wat kan hij mij dansen en fantastisch lekker zingen. En even eerlijk, ik vind het los van elkaar al lastig, maar zij doet het nog eventjes tegelijk ook. We hebben het over Emma Heesters en schat, ik ben oké. Nou, fijn om te weten. Wij gaan door met mijn verdwaalde plaat hier op de zender. En dat doen wij met Albert West en Shalala, I Need You.

Heineken Renko met bier maar uit de badkamerkraan. Ja, het zal toch wel een dingetje zijn. Ja, misschien wel even leuk om te vertellen. Toen ik net samenkwam met mijn liefje, toen had ze een vierdubbel cd van Benny Nijman in de auto. En ja, daar stonden heel veel nummers op. En zelfs nummers waarvan ik dacht van, nou, die ken ik niet. En ja, op een gegeven moment dan hoor je die nummers vaker voorbij komen. En dan denk je bij jezelf van, ja, die man had toch wel prachtige nummers op zijn naam staan. En dit was daar eentje van. Hij gaat zingen voor ons, Met jou wil ik leven. Hier is Benny Nijman.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Het gaslek in het centrum van Utrecht vanmiddag kwam door werkzaamheden. Er werd in een muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Het lek is nu weer dicht, twee straten moesten even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Het ding is 6000 euro waard en het gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
2: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
1: De ketting is niet alleen duur, maar heeft ook een grote emotionele waarde voor het slachtoffer. In de rechtbank van Utrecht is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. En het trekseizoen van de vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 22.000 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de Weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij kwamen dit jaar.
3: Naast de winden, de brasem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen. En zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
1: Volgend jaar maart, dan gaat de camera weer aan. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag dan een beetje nattigheid en maximaal 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Zeven de hemel. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent.

0: Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
1: Ja.
0: In een stadion waar 25.000 man gaan. Dus je viel bijna niet op.
1: Nee.
0: Daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar één keer Europees voetbal gehaald.
1: Maar wacht even. Je zegt 5.000 man, waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat, dat het publiek niet meer kwam?
0: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje voor Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt. En, okay. En de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke, de amateurs, UVV, Elinkwijk, Dons, dat waren allemaal
1: Holland.
0: De top. Holland, hè?
1: Ja.
0: Holland inderdaad. Heel goed hier dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
1: Ja.
0: Dus daar liepen de talenten.
1: Ja.
0: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
1: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
0: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad... wat we bijna gedegradeerd waren.
1: Ja.
0: Eén zelfs op de laatste speeldag... dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehaald. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurgen Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes.
1: Helaas,
0: dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
1: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd, in de jaren 90 speelden.
0: Nou ja, Plugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
1: Maar dat zijn toch niet de minste spelers, hè?
0: Nee, ik kom er zo nog op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
1: Ja.
0: En er is zelfs eentje, die haalde zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
1: Ja.
0: Oh, dus
1: ja,
0: daar gaan zeker. We het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg. Alleen het liep niet, er was geen geld. Het rommelde bij Utrecht een beetje zoals het nu is. Hè. Wel heel erg goed, maar waar allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en die kwamen maar, nou ja. En eigenlijk was er maar één stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu ASR is.
1: Ja.
0: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja,
1: ja.
0: En we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, gek.
0: Als merchandise.
1: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
0: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 97 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
1: Ja.
0: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal, hè, dat doe je al gek genoeg.
1: Ja.
0: En dat is een beetje hoe een Utrechter erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus doen we gewoon lekker gewoon en normaal. En we zijn gewoon een provincieclubje.
1: Oké, Remco, we gaan daar straks door in de jaren 90, maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Daar was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zette eigenlijk een beetje de val in. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh ja, ja, dat was toen de tijd toch. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, ja, dan hadden we uitduel bij NAC. En die hebben wij nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, daar was al een beetje commentaar
0: op. En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het,
1: ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje.
0: Ja, ja.
1: Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja, daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Ja. Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelfs 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise, dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de galgenwaard. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen en Sparta kwam niet over haar helft heen.
0: Ja.
1: Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht en dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Ja. Ja, en die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon vol op de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, ja, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande. En,
0: terecht ook natuurlijk, hè. Maar heeft de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar ja, het gebeurt wel.
0: Ja.
1: Hè? Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar
1: iedereen blij. Ja. Ja. Ja. Zo was het.
0: Ja.
1: En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook, want Sparta deed ook niet mee voor Europees. Het was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Sparta vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee.
0: Ja.
1: Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser, die thuis tegen Go Ahead Eagles, dan stonden we zo ver onderin dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden.
0: Ja.
1: Daarna nog een gelijk spel tegen de Graafschap en winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bussen in.
0: Ja.
1: Je kent het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja, ja, ja. Oh,
1: het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in het uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal al de FC Wageningen. Dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt, eerste divisie geworden.
1: Echt zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest.
0: Ja.
1: Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus Luiswoud en mocht in de Eredivisie blijven. Hè. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is. Hè?
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970, en daar reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor, met de oprichting van betaalde voetbal, 1954 of 56, ligt eraan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaalde of hoofdklasse, is Utrecht is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft DOS ook 3 keer tegen degradatie gevolgd.
0: Oké, maar dat vergeten we. We gaan even naar de muziek. Ja.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70, daarna naar de jaren 80 en nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En ja, we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende in, tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijfsbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. Als het, de voorzitters en het publiek wilden natuurlijk wel, dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja, want
1: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans
0: Koning,
1: Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Koning Ab. Maar ja, die schoten na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanlos nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: En toen hadden we Simon Kistermaker. Hadden we ook nog de kist.
0: Die was Kistermaker effect.
1: Exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect.
0: Nee.
1: En die ging al snel weg. Maar dat is denk ik nog wel eens de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook. Nog altijd. Ja.
1: Hij
0: leeft niet meer, geloof ik.
1: Hij leeft niet meer. Nee, hij is overleden. Maar hij ging staan. En dan was het Simon Kistermaker. En dan stond hij op. En dan had het publiek. En dan kreeg je een impuls. En alleen dat had het publiek kreeg een impuls. Maar die spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietje en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen.
0: Ja.
1: Daar ging hij een elftal omheen. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
0: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar het resulteerde wel dat na een jaar Wietse weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja.
1: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotte en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd, Als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen,
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander in de jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, toen nu niks. Dus er was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was in de Champions League en de UEFA Cup.
0: Ja.
1: Ja, dat wilden wij ook. Maar ja.
0: Zo snel mogelijk resultaat. En als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80, in de jaren 90 moet ik zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Het gaslek in het centrum van Utrecht vanmiddag kwam door werkzaamheden. Er werd in een muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Het lek is nu weer dicht, twee straten moesten even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Het ding is 6.000 euro waard en het gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
2: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
1: De ketting is niet alleen duur, maar heeft ook een grote emotionele waarde voor het slachtoffer. In de rechtbank van Utrecht is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. En het trekseizoen van de vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 22.000 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij kwamen dit jaar.
3: Naast de winden, de brasem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen en zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
1: Volgend jaar maart, dan gaat de camera weer aan. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag dan een beetje nattigheid en maximaal 22 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Gabamoei.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
2: Ja.
1: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaven werden gespeeld?
2: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
1: Ja.
2: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder 1 een hele mooie. We hebben de eerste hebben gehad tegen Wales, toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
1: Gehad. Ja.
2: En in 95 hadden we ook nog 1 wedstrijd, dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk en toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd. Dus er zijn ook maar
1: historisch. Dat zijn nog eens even spelers, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus we hebben 5 interlands gehad, die A-interlands, waar echt wel, waar je u tegen kon zeggen, en ook wel volk kwam.
1: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en niet de Kuip?
2: Het lag centraal. Lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje, het Utrechtstadion was 25.000 man.
1: Ja.
2: Dat was prima. En dat zat hem ook wel vol. Alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden in Turkije werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
1: Ja.
2: En een maand later had je meteen San Marino, die hebben we ook maar gespeeld. Dus, weet je, het was wel
1: Het viel dus wel eigenlijk hier in Utrecht.
2: En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK, het Olympische Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
1: Ja.
2: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
1: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard kunnen
2: zetten. En dat deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw.
1: Ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht spelers die in Nederland zelf al terecht kwamen, toch? Ferdy Vierklauw.
2: Jan-Willem van Ede hebben we nog gehad.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
2: we hebben Verhips gehad.
1: Ja,
2: Gerrit Plomp gehad.
1: Ja.
2: Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Cruijf. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. Dat deden we ook wel.
1: Ja.
2: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. In 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
1: Ja.
2: En hij zou spelen.
1: Ja.
2: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan en het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos. Echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten. En die fluit die wedstrijd af.
1: Och.
2: Moet maar opgeroepen.
1: Och.
2: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan.
1: Och.
2: En die kon weveteren. Maar heeft hem nooit gekregen, die interland.
1: Oh, wat sneu zeg. Ja, dat vind ik wel echt heel erg sneu.
2: Ja, dat vond ik ook. En het is, maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech was in die tijd een beetje. Geen succesjaren.
1: Ja.
2: Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
1: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven. In die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek, maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. We hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, je wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
1: Ja, en zelfs één club twee keer, Barcelona.
0: Ja.
1: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij hadden
0: met Real Madrid,
1: Voor mij is maar één Real en dat is Real Madrid.
0: Ja, ja.
1: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
0: Ja. Dat had hij nog maar wel even goed gedaan.
1: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smolarek, die speelde fantastisch.
0: Ja.
1: Dat was toen, dat is onze held. Nog steeds eigenlijk.
0: Nog altijd.
1: Smolly mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
0: Ja, jij wel.
1: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek. Van
0: maar is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
1: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de beginjaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
0: Ja, maar dat was Cup 1 was dat, hè?
1: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, UEFA Cup.
0: Okay, ja.
1: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1 met landstitel.
0: Ja, alleen, zeker.
1: Sociedad pakte toen Real Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
0: Ja.
1: Dus zij had een beetje mis. Ze had een beetje hetzelfde bij Utrecht.
0: Ja,
1: maar die pakte wel twee Europa Cups.
0: Ja.
1: En in 88, 89, toen had je het feit ook met de eerste keer het 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
0: Ja.
1: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. We hadden Michel Butragueño, wie kent hem niet.
0: Ja.
1: Sanchez van Mexico.
0: Ja.
1: Dus dat waren allemaal grote...
0: Het waren superspelers allemaal. Ja, dat waren de Messi's van tegenwoordig.
1: Ja, die kwamen allemaal een beetje op.
0: Ja.
1: Dus er stond een elftal met ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
0: En hoe ging die
1: wedstrijd? Dat was natuurlijk fantastisch. Want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
0: Ja, Ben Nos kan ik me herinneren.
1: Heel goed.
0: De straatweg.
1: Daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
0: Iedereen
1: en je
0: wilde,
1: kon onbeperkte kaartjes kopen.
0: Ja.
1: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
0: Echt waar?
1: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
0: Ja.
1: En toen kwam het daar. En toen was het publiek was alles geweest. En Smolarek die kwam de 1-0 in de gal gewaard. Real kwam achter.
0: Ja,
1: dat kon toch niet, man. Dat was onroepelijk. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
0: Hey, wat was de uitslag?
1: En wel 1-3 voor.
0: Ja,
1: voor
0: dat is jammer. Ja,
1: en uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
0: Ja, maar dat was Real Madrid. En wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
1: We hebben Barça gehad. Barça Barcelona twee keer.
0: Grote Spaanse club.
1: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegenspeeld tegen het grote Barça.
0: Ja.
1: En wat in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
0: Speelde die in de tijd?
1: Koeman ook. En Raymond Grano scoorde toen twee keer. De onbekende, het neefje van Leo, waar ik het dan voor tegen zei.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Het heeft heel erg indruk gemaakt.
0: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en twee keer gelijk...
1: 3-1 voorgestaan.
0: Ja, precies.
1: En 3-3.
0: En twee keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10, maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit, maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen.
1: Hè? Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: Meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man, die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal, het 12 jaar bij Edinkwijk gezeten, 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het al over Holland, onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands elftal amateurs.
0: Want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regionen van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen dat
1: en,
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder
0: zeker.
1: Andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen. En heb je het al, dan moet je onder de grote druk voor Gert van Hanegem.
0: Ja, zoon van de grote Wim. Ja, zeker. Ja, een van mijn
1: John van der Linden. Nou, de zoon van Tony van der Linden.
0: Tony van der Linden.
1: Dat was er alleen, maar ook Mustafa Talla. Eentjen Kelders. Henny Letting, nou, amateur international.
0: Speelde die niet allemaal bij Holland in de tijd?
1: Allemaal Holland. Edinkwijk, Pascal de Bruin, die kwam van Edinkwijk naar Holland toe.
0: Ja.
1: En nou, dat die haalde Kees Lofveld allemaal. Die probeerde om daar een mooi elftal van te maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat waren natuurlijk schoffies. Hè? Dat waren niet
0: Utrechtse schoffies. Ja.
1: Als je dan zegt, jij moet daar spelen, dan zijn ze dus niet oké. Okay, maar dan zeiden ze, waarom?
0: Ja.
1: Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen. Dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
0: Ja.
1: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. Maar die jongen moest ook wennen aan het niveau.
0: Ja.
1: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus was Hosanna.
0: Okay.
1: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
0: maar
1: hebben.
0: Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens. Grote sterren, zullen we maar zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
1: Nou ja, kijk, ik vergeet niet. Bij de amateurs train je 3 keer in de week, 's avonds.
0: Ja.
1: En dan train je 1,5 uur.
0: Ja.
1: En dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
0: En heb je er een baan naast.
1: En heb je de baan overdag bij.
0: Ja.
1: En de profs, die trainen 2 keer op een dag, overdag.
0: Ja.
1: 'S Avonds hebben ze rust. Dus dan train je, heb je woensdag vrij, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dan train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal te zwerpen. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
0: Ja.
1: Dus 8 uur, wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger. Dus je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat het resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Het resultaat iets uitblijven.
0: Ja.
1: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalde hij dus Europees voetbal.
0: Ja, dus het kan dus wel.
1: Alleen
0: inderdaad.
1: Geduld.
0: Ja, dat is altijd. Ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90, maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dank je wel weer. Tot zover. En tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM. Bye bye.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Het gaslek in het centrum van Utrecht vanmiddag kwam door werkzaamheden. Er werd in de muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Het lek is nu weer dicht, twee straten moesten even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Het ding is 6000 euro waard en het gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
2: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
1: De ketting is niet alleen duur, maar heeft ook een grote emotionele waarde voor het slachtoffer. In de rechtbank van Utrecht is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. En het trekseizoen van de vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 22.000 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij kwamen dit jaar.
3: Naast de winden, de brasem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen en zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
1: Volgend jaar maart, dan gaat de camera weer aan. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag dan een beetje nattigheid en maximaal 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Oh my god! We just got! Oh my god! Congo just won! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Het gaslek in het centrum van Utrecht vanmiddag kwam door werkzaamheden. Er werd in de muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Het lek is nu weer dicht, twee straten moesten even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Het ding is 6000 euro waard en het gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
2: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
1: De ketting is niet alleen duur, maar heeft ook een grote emotionele waarde voor het slachtoffer. In de rechtbank van Utrecht is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. En het trekseizoen van de vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 22.000 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij kwamen dit jaar.
3: Naast de winden, de brazem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen en zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
1: Volgend jaar maart, dan gaat de camera weer aan. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag dan een beetje nattigheid en maximaal 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurence Nicolaas.

100 keer van Suzanne Vreek op Bingo FM. Goedenavond, het is 1 juli. Fijn dat je erbij bent. Een uurtje mag je mee naar bed nemen. Fijn dat je erbij bent. Straks een lekker fout momentje en een droomcheck. En heb je zelf een suggestie, laat vooral even weten. Lawrence@bingofm.nl

Wafermente, Dans met mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt er zo dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europapa. Van leven.

0: Chaos Gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden.

blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover en ik ben Berlorens, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van der G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende.

wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters